0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president Al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door grenscontroles heb je vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door grenscontroles heb je vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president Al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door grenscontroles heb je vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Je luistert naar Connect.
1: Overal thuis.
0: Overal thuis.
2: Will you hold the line?

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door grenscontroles heb je vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door grenscontroles heb je vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door grenscontroles heb je vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president Al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. Een man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Door grenscontroles heb je vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio of op Midden-Gelderland.
2: Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Bij het homomonument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio of op Midden-Gelderland.
2: Connect. Dit is Connect. Klaar.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect, overal thuis.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect.

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Bij het homomonument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Overwegend wisselend bewolkt met van het westen uit een regengebied dat over ons land trekt. Tegen de middag komen er opklaringen en dan wordt het vooral in het noordwesten langzaam droog. In de loop van de middag in het midden, zuiden en oosten van het land nog enkele buien. Maar vanuit het westen klaart het dan geleidelijk aan op en komen er ook zonnige perioden voor bij een matige west- tot noordwestenwind. Op de Wadden wordt het een graad of 20. De uitschieters vinden we in het zuidoosten waar het kwik kan oplopen tot 24 graden. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Daarna neemt de bewolking iets toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minimaal vannacht rond 15 graden. Morgen eerst sluierbewolking, maar de temperaturen komen dan wel een stuk hoger uit, vooral in de middag. Aan de kust kan het een graad of 27 worden. In het oosten tikt het kwik plaatselijk de 30 graden aan. Woensdag tropisch, met temperaturen tot 34 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelenderwijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
2: Waar je ook bent, met Connect ben je overal.

0: benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Twee doden en 5 gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. 2 verdachten zijn aangehouden. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. Over de identiteit van de 2 doden is nog niets bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle wordt sinds 1982 gehouden en trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Over de verdachten of over een motief van de schutters is nog niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de inmiddels stilgelegde gaswinning in het gebied. In de provincie Groningen wordt al 2 jaar niet meer naar gas geboord, maar de kans op aardbevingen blijft de komende decennia nog bestaan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje.

Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elten, net over de grens bij Elten. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elten in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij in Seattle, in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. 2 verdachten zijn aangehouden. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het Dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. Twee doden.

0: Hij heeft gewonnen bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. Twee verdachten zijn opgepakt. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de vierde keer in korte tijd dat dat gebeurde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Overwegend wisselend bewolkt met van het westen uit een regengebied dat over ons land trekt. Tegen de middag komen er opklaringen en dan wordt het vooral in het noordwesten langzaam droog. In de loop van de middag in het midden, zuiden en oosten van het land nog enkele buien. Maar vanuit het westen klaart het dan geleidelijk aan op en komen er ook zonnige perioden voor bij een matige west- tot noordwestenwind. Op de Wadden wordt het een graad of 20. De uitschieters vinden we in het zuidoosten waar het kikken oplopen tot 24 graden. Vanavond is het nog lange tijd zonnig. Daarna neemt de bewolking iets toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Minimaal vannacht rond 15 graden. Morgen eerst sluierbewolking, maar de temperaturen komen dan wel een stuk hoger uit, vooral in de middag. Aan de kust kan het een graad of 27 worden. In het oosten tikt het kwik plaatselijk de 30 graden aan. Woensdag tropisch met temperaturen tot 34 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. Het is aansluit over 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ambestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 2:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds een voorkeur aan handgeschakelde auto's. 63% van de nieuw verkochte benzineauto's had dit jaar een handgeschakelde versnelling. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de Duitse grens heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Petersen met de hoofdpunten van het radionieuws. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Arnhem staat 4 kilometer file tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. Op de A12 Arnhem-Duitse grens een kwartier vertraging bij de Duitse grens. 3 kilometer file. Door een ongeluk op de A50 Oss richting Arnhem staat tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg 4 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpse Weg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Grote delen van China gaan gebukt onder zware regen, overstromingen en aardverschuivingen. De situatie is het gevolg van Nul, de zwaarste orkaan van dit seizoen die ook Hongkong teisterde. De extreme regen is nu het grootste probleem. In de provincie Gansu vielen vannacht 10 doden en 23 gewonden bij een stortvloed. Door de orkaan moesten 800.000 mensen worden geëvacueerd. Vluchten en treinritten werden stilgelegd. In Zuid-China kunnen de mensen nu weer terug naar huis. Op de hoogste berg van Europa, de Russische berg Elbrus, zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. 2 andere klimmers konden worden gered. De groep bergbeklimmers werd verrast door een zware storm tijdens de afdaling. De klimmers kwamen uit Bosnië en Herzegovina. 2 lichamen zijn geborgen op bijna 5400 meter hoogte. Het bergen van de 3 overige lichamen verloopt moeizaam door het slechte weer. Reddingswerkers hebben last van harde wind, sneeuw en slecht zicht. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds de voorkeur aan handgeschakelde auto's. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A12 Utrecht richting Arnhem door een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Waterberg. 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de grenscontroles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. En 4 kilometer op de A50 Oss richting Arnhem. 10 minuten vertraging tussen Renkum en knooppunt Grijshoord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.
2: There's still hairs of you on the pillow that's empty now. You left your toothbrush in the cup by the sink. I wear your sweater, you won't get that one back. Some sort of payback.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Connect verbindt. Van Spijk tot Renkum. Van Spijk tot Renkum.
2: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.
3: Dat is je mooi, lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Grote delen van China gaan gebukt onder zware regen, overstromingen en aardverschuivingen. De situatie is het gevolg van Nul, de zwaarste orkaan van dit seizoen die ook Hongkong teisterde. Op de hoogste berg van Europa, de Russische berg Elbrus, zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. 2 andere klimmers konden worden gered. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Het is wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Vanavond is het op veel plaatsen nog zonnig, maar in de loop van de avond neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. De zwakke, aan de kust matige wind komt uit het zuidwesten. Ook komende nacht blijft het droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 10 graden in het oosten, terwijl het vlak aan zee nog 16 graden blijft. De zwakke, aan de kust matige wind waait uit het zuidwesten. Morgenochtend is het op veel plaatsen direct al zonnig, met in het oosten eerst nog bewolking. Het blijft wel de hele dag droog.

0: Smiddags is er volop zon met in het oosten en noordoosten nog wat bewolking. De temperatuur varieert van zo'n 24 graden in het Waddengebied tot 30 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond is het vrijwel helder en draait de wind naar het oosten. Namorgen volgt er zonnig, droog en vooral warm zomerweer met op woensdag en donderdag tropische temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg 3 kilometer, 5 minuten vertraging. Op de A50 Oss richting Arnhem 10 minuten extra reistijd tussen Renkum en Knoopend Grijsoord, een 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De culturele zondag Doesburg is een manifestatie die op 2 augustus van 12 tot 5 uur plaatsvindt. Op deze dag openen kunstenaars, galeries, podia en musea de deuren voor het publiek. De deelnemers van de culturele zondag zijn herkenbaar aan de witte vlag met logo. De routebeschrijving is verkrijgbaar bij de deelnemers van de culturele zondag en bij VVV Doesburg. Op zoek naar een dagje uit voor het hele gezin? Bezoek dan kinderboerderij Rozorum in Zevenaar. In het groene Rozorumpark maken kinderen kennis met geiten, schapen, ponies, ezels, konijnen en vele andere dieren. De kinderboerderij is gratis toegankelijk en een leuke bestemming voor jong en oud. Van dinsdag tot en met vrijdag is de boerderij geopend van 8:30 tot 16:30. En in het weekend zijn bezoekers welkom van 10 tot 1 uur. Tijdens de zomervakantie is er veel te beleven in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Van 26 juli tot en met 10 augustus is het museumpark iedere avond geopend voor een sfeervol programma met muziek, ambachten, spel en creatieve activiteiten. Overdag kunnen bezoekers op ontdekkingstocht langs historische boerderijen, molens en karakteristieke straatjes en ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden. Het Nederlands Openluchtmuseum is gevestigd aan de Hoeverlaan in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is correct.

0: hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Ze eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. Sinds de invoering van de helmplicht lopen snorfietsers minder vaak hoofdletsel op bij een ongeluk. Volgens onderzoek van Verkeersinstituut SWOV daalde het aantal hoofdverwondingen van ruim de helft tussen 2015 en 2018 naar ongeveer een derde in 2023 en 2024. Ook het aantal ongevallen met snorfietsen is afgenomen, maar dat kan komen doordat sommige snorfietsers overgestapt zijn op een ander vervoermiddel. Want sinds 1 januari 2023 snorfietsers een helm moeten dragen, nam hun aantal af. Het aantal branden in meterkasten neemt toe doordat er steeds meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen aan worden gekoppeld. Volgens deskundigen zijn oudere groepenkasten vaak niet geschikt voor die hogere belasting. Ook worden nieuwe installaties niet altijd veilig aangesloten, waardoor het risico op oververhitting toeneemt, meldt RTL. Experts adviseren de meterkast bij een aanpassing altijd te laten controleren door een erkend installateur en er ook geen opbergkast van te maken. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de Pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Er is een ongeluk gebeurd op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afrit Beek en Duiven staat het stil over 9 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is zeker 3 kwartier.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergemets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live-optredens en dj's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse Kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Sinds de invoering van de helmplicht lopen snorfietsers minder vaak hoofdletsel op bij een ongeluk. Het aantal branden in meterkasten neemt toe doordat er steeds meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen aan worden gekoppeld. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland 3 kilometer file, de vertraging van een kwartier. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven 10 kilometer file door een ongeluk, de weg is weer vrij. A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Nijmegen-Dukenburg 9 kilometer file, een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Schutterij Willem Tell uit Loo maakt zich op voor de Loosse kermis. Van 15 tot en met 18 augustus bruist het dorp van traditie en feestgedruis. Diverse bands zorgen ervoor dat er elke avond gedanst kan worden in het Schuttersgebouw. Op maandag is het weer tijd voor het koningsschieten en prijsschieten. Tijdens de familiedag op dinsdag zijn er voor de kinderen activiteiten. Ontdek deze zomer de fascinerende wereld van water in het Nederlands Watermuseum in Arnhem. Dit interactieve museum is leuk voor jong en oud, met proefjes, uitdagende opdrachten en verrassende tentoonstellingen over water, natuur en techniek. Een bezoek is niet alleen leerzaam, maar ook een leuke belevenis voor het hele gezin. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 12 uur tot 5 en op zaterdag en zondag van 10 tot 5 uur. Geniet van een verrassend dagje uit op landgoed Roosendaal, vlakbij Arnhem. Wandel door het park en ontdek de beroemde bedriegertjes, sfeervolle fonteinen en indrukwekkende waterwerken. Jong en oud kunnen zich verwonderen over de rijke historie en de prachtige natuur. Voor kinderen is er onderweg volop ruimte om spelende wijs het landgoed te verkennen. Dankzij de mooie wandelroutes en idyllische plekjes is een bezoek aan Roosendaal een belevenis voor het hele gezin. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Word wakker rond een uur of zes. Kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte. En mis je beide armen. Herinner

pijn. Eigenlijk wil ik alleen maar met jou zijn. Nu voel ik me oh zo klein, maar ik hoop dat je altijd bij me blijft. Dus laat de zon maar schijnen en de storm verdwijnen. Door jou wordt de lucht weer blauw en ik ben nergens zonder jou.

0: Monster Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. Voor de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen vorige week hebben zich nu twee minderjarige jongens bij de politie gemeld. En die is nu op zoek naar nog twee andere verdachten. Als zij zich niet melden voor woensdag worden er herkenbare beelden van hen verspreid. De beveiliger werd vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het Stationsplein. Het slachtoffer liep daarbij zware verwondingen op. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Ze eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens 20 minuten vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens in 4 kilometer file. A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer file. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Een kwartier vertraging tussen Knoopend Ewijk en Nijmegen-Dukenburg. En 5 minuten op de N810 Zevenaar richting Duiven tussen Afrit Groessen en de A12 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeer.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elten, net over de grens bij Elten. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elten in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Voor de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen vorige week hebben zich nu twee minderjarige jongens bij de politie gemeld. En die is nu op zoek naar nog twee andere verdachten. Als zij zich niet melden voor woensdag worden er herkenbare beelden van hen verspreid. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Vanavond is het op veel plaatsen nog zonnig, maar in de loop van de avond neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. De zwakke, aan de kust matige wind komt uit het zuidwesten. Ook komende nacht blijft het droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 10 graden in het oosten, terwijl het vlak aan zee nog 16 graden blijft. De zwakke, aan de kust matige wind waait uit het zuidwesten. Morgenochtend is het op veel plaatsen direct al zonnig, met in het oosten eerst nog bewolking. Het blijft wel de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon, met in het oosten en noordoosten nog wat bewolking. De temperatuur varieert van zo'n 24 graden in het Waddengebied tot 30 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond is het vrijwel helder en draait de wind naar het oosten. Namorgen volgt er zonnig, droog en vooral warm zomerweer met op woensdag en donderdag tropische temperaturen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Door de Duitse grenscontrole sta je onder andere op de A12 in de file richting Duitsland. Vanaf knooppunt Zevenaar is je vertraging 30 minuten. Op de A12 richting Arnhem is tussen de Duitse grens en Duiven een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 20 minuten extra. Tot slot de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Liefhebbers van mountainbiken kunnen op 15 augustus hun hart ophalen tijdens de Renkum Downhill. Het evenement voert deelnemers over een uitdagend parcours door het landschap waar bochten, hoogteverschillen en passages voor volop spanning zorgen. Toeschouwers kunnen langs de route genieten van spectaculaire afdalingen en sportieve prestaties. De Renkum Downhill staat garant voor een actieve en gezellige dag midden in de natuur van de Veluwezoom. Wie deze zomer Arnhem op de fiets wil ontdekken, kan gebruik maken van de kunst- en cultuurroutes door de stad. Arnhem beschikt over diverse routes langs bijzondere kunstwerken, erfgoed en culturele locaties. De nieuwste themaroute, Parkenstad Arnhem, voert langs en door alle parken. Ook de wijkroute Presikhaaf is onlangs toegevoegd. De gratis routes zijn verkrijgbaar bij diverse culturele instellingen, bezoekerslocaties en online via uitinarnhem.nl. In de zomer staat Dorp Aard weer in het teken van de jaarlijkse Aardse kermis. De kermis wordt gehouden van 15 tot en met 18 augustus. Rond het dorpshuis barst het 4 dagen lang van de gezelligheid met attracties, muziek en traditionele festiviteiten. Schuttersvereniging Eensgezindheid Aard speelt daarbij een belangrijke rol met diverse schuttersactiviteiten. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect.
2: Dit is het geluid voor jou en mij.
3: Luister Connect.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. De komende dagen zijn cruciaal in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje. Buitenlandminister Grande Marlaska waarschuwt dat de weersomstandigheden vanaf woensdag het blussen veel moeilijker maken. In Spanje en Frankrijk zijn al honderdduizenden mensen geëvacueerd. Door de hitte, de droogte en de dichte begroeiing verspreiden de branden zich nu razendsnel. De Spaanse premier Sanchez noemt de branden een gevolg van de klimaatcrisis en stelt daarom een panel van klimaatwetenschappers in. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de grenscontrole staat op de A12 vanuit Arnhem nog 7 kilometer file tussen Zevenaar en Duitsland. De vertraging is ongeveer 20 minuten. Een kwartier op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven. 11 kilometer file door een ongeluk, de weg is alweer een tijdje vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Developer donderdagen gaan alsnog door in het centrum van Velp. Op 30 juli, 6 en 13 augustus wordt de populaire braderie gehouden. Bezoekers kunnen tussen 10 en 7 uur langs een gevarieerd aanbod van marktkramen wandelen en genieten van foodpleinen, terrassen, live muziek en diverse activiteiten voor kinderen. Na afloop is er op het terras van Matsers aan de Alexanderstraat live muziek van 6 uur tot 11:30. Een fietstocht langs de pontjes is een manier om de rivieren en het landschap in Gelderland van dichtbij te beleven. Onderweg brengen de veerpontjes fietsers over de Rijn en IJssel, waardoor iedere oversteek een bijzonder onderdeel van de route wordt. Voor actuele informatie over de veerdiensten kunnen fietsers terecht bij de regionale VVV's, toeristische informatiepunten en fietsroute-apps. In Westervoort verandert het dorpsplein in Westervoort op 21 augustus van 4 uur tot 9 uur in een sfeervolle zomerfair. Bezoekers kunnen genieten van een gezellige braderie met een gevarieerd aanbod. Lokale verenigingen, stichtingen, bedrijven en hobbyisten presenteren zich met kramen en activiteiten. Het programma blijft nog even een verrassing, waardoor er volop te beleven valt. De zomerfair belooft een gezellige middag en avond vol ontmoeting, sfeer en lokale betrokkenheid. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Niemand is in levensgevaar. De komende dagen zijn cruciaal in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje. Buitenlandminister Grande Marlaska waarschuwt dat de weersomstandigheden vanaf woensdag het blussen veel moeilijker maken. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Shaki.
1: Wees nou eens eerlijk tegen jezelf. Verman je, man.
2: Met je rug en verman je.
0: In deze leef zijn er sommige mensen. Ze hebben onrealistische wensen. Ze heb je ook mijn maat Shaak. In zijn leven staat die schaak.
3: Alleen maar pakken en niks geven. Hij wil alleen maar geven. Hij vindt zichzelf een 9. Maar eigenlijk is hij hooguit een
0: 2 in de flink en 1 in de stink. Jacqueline, de zus van Shaki, ze weet hoe het ging. Het wordt emancipatie, heeft ze net geleerd. Maar het is beter dat Jacqueline tot God bekeert.
4: Jacqueline, stop met je cosplay als een taart. Bak poeder van straat in de oven van Naaf. Liggend op je plaat, stinkend uit je bek. Je denkt je bent mijn mensen, Shaki wil je plek.

0: is zo fijn om een man te zijn, maar van man ook als een man, ook al ben je klein. Dat is waar het om draait, zijn moeders tegen mij. Het leven brengt en kleine Sjaki, jij is
1: vleugels in de lucht, maar kleine Sjaki ever druk, weet niet waar naartoe. Kleine Sjaki op de vlucht, weet niet hoe. Je hebt het zelf in de hand, de wijze alchemist bracht aan zijn verstand.
2: Ga je nou van mannen, ga je zeggen wat je denkt? Ga je nou van mannen, ga serveren wat je schenkt? Nee.

it, dat kan je, Shaki. Je bent een kanjer, Shaki. Neem de tijd voor je rust. Boek een tripje naar de kust. Hey Shaki, neem je motherfucking rust. Boek een tripje naar de kust. Hey.

0: knoeien, Sjaak.
1: Ik ben alleen aan
0: het pakken. Pak je nou
1: een tas?
2: Connect. Connect.

0: Woon je in Bemmel en lijkt het je leuk om andere plaatsgenoten te ontmoeten? Kom dan langs op 4 augustus bij het koffieuurtje. De mogelijkheid bestaat om met elkaar over van alles en nog wat bij te praten, terwijl je geniet van een kopje koffie of thee. Het koffieuurtje vindt plaats in de Kinkel aan de Van Ambestraat in Bemmel. Ontdek iedere zaterdag de Hansestad Doesburg tijdens een sfeervolle stadswandeling. Doesburg staat bekend om haar oude gevels en middeleeuwse stratenpatroon. Met meer dan 150 monumenten en karakteristieke panden valt er onderweg veel te bewonderen. Een ervaren gids vertelt over de geschiedenis en bijzondere verhalen van de stad. De start is om 1:30 bij het VVV-kantoor aan de Koepoortstraat in Doesburg. Liefhebbers van countrymuziek kunnen hun hart ophalen tijdens het Spikker Country Festival in Zevenaar. Het festival is van 7 tot en met 9 augustus en staat helemaal in het teken van gezellige countryklanken en live muziek. Bezoekers kunnen genieten van optredens van diverse artiesten en bands, afgewisseld met dans en entertainment in Amerikaanse stijl. Het Spikker Country Festival is een sfeervol evenement voor jong en oud en brengt een stukje Nashville naar de Liemers. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
3: Waar je ook bent, met Connect ben je overal.

0: Renkum via Doesburg tot aan Spijk. Bij Connect voel je je thuis. Connect. Iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. Wereldwijd zijn er afgelopen donderdag op 23 juli meer commerciële vluchten uitgevoerd dan ooit tevoren. Volgens Flightradar24 ging het om ruim 153.000 vluchten op één dag. Experts verwachten dat de komende jaren het vliegverkeer nog verder blijft groeien. Tegelijkertijd neemt ook de impact op het klimaat toe. De luchtvaart is nu goed voor zo'n 2,5-3% van de wereldwijde CO2-uitstoot en is moeilijk te verduurzamen. De uitstoot van de luchtvaart steeg de afgelopen 20 jaar met ruim 30%. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast enkele korte files in Gelderland, de meeste oponthoud bij de grens op de A12 vanuit Arnhem, staat daar 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

0: Zomerij Renkum houdt op 31 juli weer het Handwerkcafé. Van 2:30 tot 4:30 kun je samen met anderen creatief aan de slag gaan. Of je nu breidt, haakt of iets anders maakt, het Handwerkcafé is dé plek om tips te delen of nieuwe ideeën op te doen. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. De Postbank is een van de mooiste plekken voor een dagje uit in de natuur. Wandel of fiets door de uitgestrekte heidevelden en bossen van de Veluwezoom. Geniet van prachtige vergezichten over de omgeving en spot onderweg wilde dieren. De Postbank ligt bij Rhede, vlakbij Arnhem, en is goed bereikbaar. Onderweg zijn er diverse rustpunten voor een hapje en een drankje. Het centrum van Huissen staat op 3 augustus in het teken van de Huissense avond. Vanaf 8 uur zorgen live muziek, dj's en optredens voor een feestelijke sfeer op de pleinen en terrassen. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muziek en gezelligheid. De Huissense avond is gratis toegankelijk. Een dag later, op 4 augustus, barst de Huissense dag los met traditionele jaarmarkt en een sfeervolle braderie in het centrum. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Niemand is in levensgevaar. Wereldwijd zijn er afgelopen donderdag op 23 juli meer commerciële vluchten uitgevoerd dan ooit tevoren. Volgens Flightradar24 ging het om ruim 153.000 vluchten op één dag. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Vanavond is het op veel plaatsen nog zonnig, maar in de loop van de avond neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. De zwakke, aan de kust matige wind komt uit het zuidwesten. Ook komende nacht blijft het droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 10 graden in het oosten, terwijl het vlak aan zee nog 16 graden blijft. De zwakke, aan de kust matige wind waait uit het zuidwesten. Morgenochtend is het op veel plaatsen direct al zonnig, met in het oosten eerst nog bewolking. Het blijft wel de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon, met in het oosten en noordoosten nog wat bewolking. De temperatuur varieert van zo'n 24 graden in het Waddengebied tot 30 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond is het vrijwel helder en draait de wind naar het oosten. Namorgen volgt er zonnig, droog en vooral warm zomerweer, met op woensdag en donderdag tropische temperaturen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Waardenburg 10 kilometer file met een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging ook op de A12 met Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles daar. En er staat 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op het terrein van Molen De Hoop aan de Molenweg in Arnhem wordt op 22 augustus het Molenpopfestival gehouden. Het Molenpopfestival is het muziekfestival voor bands uit de regio Arnhem en Nijmegen. Molenpop biedt jonge bands en muzikaal talent uit de regio een podium om live op te treden voor muziek. Dit jaar treden er voor het eerst ook 5 jonge talenten op. Het terrein is open van 2 tot 11 uur. Wie deze zomer met de e-bike door Arnhem en de Liemers fietst, vindt onderweg diverse oplaadpunten bij horecagelegenheden, recreatiegebieden en bezoekerscentra. Zo kan de accu tijdens een pauze eenvoudig worden opgeladen. Voor actuele locaties en fietsroutes kunnen fietsers terecht bij de VVV's, toeristische informatiepunten en verschillende fietsroute-apps. Zo geniet je zorgeloos van een mooie tocht door de regio. Wie de geschiedenis van Oosterbeek wil ontdekken, kan tot en met 30 september terecht in de Oude Kerk aan de Benedendorpseweg. Vrijwillige gidsen vertellen bezoekers graag meer over het bijzondere verleden van het monument en ze verzorgen rondleidingen. Daarnaast zijn een film en een animatiefilm over de geschiedenis van de kerk te bekijken. De kerk is iedere woensdag, donderdag en zondag geopend van 1 tot 4 uur. En tot zover de agendaberichten.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. En het Afrikaanse land Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het land is het hof niet effectief genoeg en is er te weinig aandacht voor alle werelddelen. De uittreding gaat pas over een jaar officieel in, tot die tijd geldt er een wachttijd. Tjaad kwam eerder in opspraak omdat het de voormalige Soedanese president Omar al-Bashir niet arresteerde voor genocide, ondanks een arrestatiebevel van het strafhof. Dat ICC bepaalde toen dat Tjaad zijn verplichtingen als ICC-lid had verzaakt. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 10 kilometer en 20 minuten. En voor de Duitse grenscontrole een file op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 10 minuten lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Westervoort staat van 21 tot en met 23 augustus in het teken van Westervoort in beweging. 3 dagen lang zijn er sportieve, muzikale en gezellige activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van onder meer een zomerfair, beachvolleybal, de Westervoort Cup en Westervoort Live. Ook presenteren lokale verenigingen zich aan het publiek. Tijdens de zomervakantie is een fietstocht naar het historische Doesburg een heerlijk dagje uit voor jong en oud. Fiets langs de rivier de IJssel en geniet van de sfeervolle straatjes, oude stadsmuren en terrassen in het centrum. Ook de vele monumentale panden en bijzondere winkels maken een bezoek aan de Hanzestad extra aantrekkelijk. De combinatie van natuur, cultuur en gastvrijheid zorgt voor een ontspannen zomerse sfeer. Zin in een ontspannen dagje uit tijdens de zomervakantie? Stap op de fiets en verken het afwisselende landschap van Lingewaard. Fiets over kronkelende dijken, langs fruitboomgaarden en door dorpen waar altijd iets te zien is. Onderweg nodigen terrasjes en rustpunten uit voor een korte pauze. De combinatie van natuur, water en historische plekken maakt elke route verrassend. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.
2: Luister via rtvconnect.nl.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog.

0: De Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. En het Afrikaanse land Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het land is het hof niet effectief genoeg en is er te weinig aandacht voor alle werelddelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt op gang en in de regio is dat ook goed te merken. Bijvoorbeeld door de dagelijkse drukte op de A2 nu richting Den Bosch vanuit Utrecht. Tussen Beest en Waardenburg ongeveer 10 minuten extra. Er is ook een ongeluk gebeurd op diezelfde A2 richting Den Bosch. Vanaf knooppunt Everdingen een file van 15 minuten. De linkerrijstrook is er dicht. Dan tenslotte nog even langs de Duitse grenscontrole, de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Oud-Dijk een file van 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Ondernemers, opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website. OCDePelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en zoekt een verdachte. Volgens Duitse media is het slachtoffer mogelijk gewurgd. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het geweldsmisdrijf is verder nog niets bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi waren vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. Hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd om elk teken van het vaartuig of de opvarenden te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. En de Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Het weer, toenemende bewolking, maar wel droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt met een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met 's middags volop zon bij 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is in volle gang en dat kun je merken. Met name op de A2, Utrecht-Den Bosch. Een file van 20 minuten tussen knooppunt Everdingen en afrit Beest. Komt daardoor een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En vanwege de Duitse grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voor Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Ontdek de kunst in de binnenstad van Doesburg tijdens een beeldenwandeling met gids Ina Timmer. De wandeling start op zondag 2 augustus om 3 uur bij het beeld van Jan Wolkers naast de Martinikerk. Onderweg wordt stilgestaan bij bijzondere beelden, gedichten en gevelstenen in het historisch centrum. De gids vertelt over de kunstenaars en de verhalen achter de kunstwerken. De rondwandeling biedt een verrassende kijk op de stad. Deelname is gratis. Kun je luisteren naar wat de natuur te vertellen heeft? Tijdens de workshop De Beek Spreekt gaan deelnemers op zoek naar de stem van de beek en de natuur. De workshop levert inspiratie op voor het literatuur- en poëziefestival Het Park Vertelt. De activiteit vindt plaats op zondag 9 augustus van 1 uur tot 3:30... vanaf het boshuis bij Mergenmets aan de Hilsumse Beek. Spijk vormt in augustus opnieuw het decor van de traditionele Spiekse kermis. In en rond de feesttent staat een gevarieerd programma klaar met muziek, schutterstradities en vermaak voor alle leeftijden. Hoogtepunten zijn onder meer het koningsschieten en de traditionele schuttersactiviteiten van schuttersvereniging EMM. In de avonden zorgen live optredens en DJ's voor een feestelijke sfeer in de bekende blauw-witte tent. Ook de nostalgische kermisattracties ontbreken niet. De Spiekse kermis is van donderdag 6 tot en met zondag 9 augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Bij je thuis, op het werk, in de auto. Connect is er ook.

0: en overal op je smartspeaker. Via de RTV Connect app.
1: Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en zoekt een verdachte. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi waren vertrokken. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En de Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond is het op veel plaatsen nog zonnig, maar in de loop van de avond neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. De zwakke, aan de kust matige wind komt uit het zuidwesten. Ook komende nacht blijft het droog. Het kwik daalt dan naar zo'n 10 graden in het oosten, terwijl het vlak aan zee nog 16 graden blijft. De zwakke, aan de kust matige wind waait uit het zuidwesten. Morgenochtend is het op veel plaatsen direct al zonnig, met in het oosten eerst nog bewolking. Het blijft wel de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon, met in het oosten en noordoosten nog wat bewolking. De temperatuur varieert van zo'n 24 graden in het Waddengebied tot 30 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond is het vrijwel helder en draait de wind naar het oosten. Na morgen volgt er zonnig, droog en vooral warm zomerweer, met op woensdag en donderdag tropische temperaturen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens vanwege die politiecontroles. Vanaf Beek 2 kilometer en nu 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. Het slachtoffer is mogelijk geburgd en de politie zoekt een verdachte. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het misdrijf is verder nog niks bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd elk teken van het vaartuig of de opvarende te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. Ter hoogte van Barneveld is 1 rijstrook dicht door een ongeluk. De vertraging is net geen 5 minuten. En nog steeds drukte voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk ongeveer 2 kilometer en 5 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Bemmel staat van 7 tot en met 11 augustus in het teken van de jaarlijkse kermis. Op en rond het Kinkelplein en in het centrum zorgen attracties, spelletjes en terrassen voor 5 dagen vol vermaak. Tijdens de kermisdagen worden ook de traditionele Bemmelse paardendagen gehouden, met de bekende ponymarkt, jaarmarkt en de spectaculaire korte baandraverij. Bezoekers kunnen genieten van een echte dorpssfeer met muziek, ontmoetingen en activiteiten voor jong en oud. Een potje minigolf spelen? Dat kan op Hoog Elte, net over de grens bij Elte. De sfeervolle baan ligt in een groene omgeving en biedt plezier voor jong en oud. Daag familie, vrienden of buren uit voor een wedstrijd op de uitdagende holes. In de maanden juli en augustus is de minigolfbaan geopend vanaf 1 uur. De minigolfbaan is te vinden aan de Luitgardistrasse op Hoog Elte in Duitsland. Cultureel centrum De Kreek in Oosterbeek houdt op 14 augustus voor iedereen een Samen Soepen ontmoeting. Samen Soepen is een initiatief waarbij samen eten leidt tot ontmoeting en gesprek in de wijk. De soep wordt geserveerd vanaf 6 uur. Deelname is gratis, een vrijwillige donatie is welkom, maar niet verplicht. Vrijwilligers die willen koken, roeren of snijden zijn van harte welkom. De Kreek is gevestigd aan de Weverstraat in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect voor Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. Het slachtoffer is mogelijk gewurgd en de politie zoekt een verdachte. En op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi vertrokken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Hetzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt, bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer. Dit is Connect. Kijk op de samenleving.

0: vond ik wel een toepasselijk plaatje in deze tijd. King en Love and Pride.
1: Dit is Kijk op de Samenleving. Met vanavond.
0: Museum Arnhem dat zoekt voor een nieuwe tentoonstelling Vrije Tijdskunstenaars. Kunst van mensen die in hun vrije tijd werken aan kunst. En dat kan echt van alles zijn. Kirsten Doornbos van het museum is onze gast van de week en ze vertelt er zo alles over. Verder hebben we de pennenstreken van Truus van der Woude en de beste filmtips van Nan Hoestee van het Filmhuis in Zevenaar. En na achten hebben we ook de kijk op de nieuwe samenleving over de voedselcorporatie in de Liemers. Maar dat straks. Martin Meerleveld doet de techniek en Irene Brinkman en Tristan Scholten de presentatie. Tot 9 uur is dit op Connect. Kijk op de samenleving.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Museum Arnhem richt zich op ruim 7 miljoen Nederlanders. Die 7 miljoen richten zich in hun vrije tijd op schilderen, haken, fotograferen of andere creatieve activiteiten. En dat doen ze voor de tweede maaktentoonstelling. En daarvoor is het museum op zoek naar creatieve mensen. Jouw kunst kan binnenkort hangen in de tentoonstelling. Ik praat erover met Kirsten Doornbos van Museum Arnhem. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: De tweede keer de maaktentoonstelling. Waarom organiseren jullie dat?
2: Nou, eigenlijk is maak gestart met Steen van de Vingerloterij. En dat was eigenlijk omdat wij merkten van, wat je al zei, er zijn 7 miljoen vrije tijdsmakers in Nederland. Maar eigenlijk zien we daar niet zo heel veel van terug in musea. En voelen sommige vrije tijdsmakers ook wel, ja, zeker de afstand of drempel op het museum. Ja. We gingen dat dus verder onderzoeken. Hoe kunnen we die verbinding misschien nog iets aanwakkeren? En zo is maak dus eigenlijk ontstaan als project. En daar is dus afgelopen voorjaar de eerste tentoonstelling uit voortgekomen. En nu voor de tweede keer.
1: Ja, 7 miljoen Nederlanders, dat is best wel veel. Maar wat die 7 miljoen mensen doen, dat is heel breed, hè?
2: Klopt, dus het is een onderzoek geweest van LKCA, van de Cultuurmonitor. Het gaat echt over mensen die in hun vrije tijd muziek maken of toneel spelen of kunst maken. Dus dat is echt een heel brede groep. Maar er is natuurlijk ook een heel groot deel mensen die echt met kunst ook bezig is. In de zin van die schilderen of tekenen of hout bewerken, borduren, haken, breien, kleding maken. Noem het maar op.
1: Potten bakken.
2: Ja, ik wou zeggen, dat kan inderdaad zeker ook nog. Er zijn natuurlijk genoeg creatieve mensen, wat je al zegt, die heel graag maken in hun vrije tijd. En naar die mensen inderdaad, daar willen we graag wat meer de verbinding mee opzoeken.
1: Ja, het is de tweede keer dat jullie dit organiseren. Hoe is de eerste keer bevallen?
2: Heel goed, dat was echt heel bijzonder. En dat was ook voor ons spannend. Voor het eerst natuurlijk een soort open oproep voor een tentoonstelling met vrije tijdskunstenaars. Dus stuur je werk maar op. En daar hadden we niet van verwacht dat er zoveel reacties binnen zouden komen. Het waren er geloof ik meer dan 1000. Dus dat was ook best wel moeilijk om daar uiteindelijk een selectie van te maken. Want het liefst zou je alles willen zien.
1: Ja.
2: Maar dat daar was helaas geen plek voor. Dus nee. Dat hebben we uiteindelijk waren we aangenaam verrast door wat er allemaal voor reacties binnenkwamen, laat ik zo zeggen.
1: Ja. Wat kwam er zoal binnen?
2: Ja, echt van alles. We merkten vooral ook heel veel persoonlijke verhalen. Dus echt mensen die een enorme drang hadden om te maken. En dat uitte zich echt op allerlei manieren. Dus dat was schilderkunst, tekeningen, sculpturen, houtbewerking, ook meer textiele vormgeving of een mix van allemaal materialen. Dus zowel in de vorm, zeg maar, dus wat voor type kunstwerk, maar ook de motivatie en de persoonlijke verhalen, dat liep echt heel erg uiteen. Dus dat was echt heel leuk om daar die tentoonstelling mee te maken.
1: Ja, het was echt van alles wat dus.
2: Klopt, heel rijk.
1: En was het allemaal nieuw werk of was het bijvoorbeeld misschien ook een kunstwerk uit de jaren 80, noem maar wat?
2: Veel wel redelijk recent werk. Dus er waren weinig archieven opengetrokken, om het zo te zeggen. Ja. Dus echt wel veel makers van nu, met ook werk van nu. Dus dat was vooral veel actueel werk.
1: Ja. Jullie zijn ook echt op zoek, hè? Dat zei je eerder ook in het voorgesprek, op zoek naar de verbinding tussen museum en maker. Want het is ook wel kunst dat je niet zo snel ziet in een museum, zei je eerder.
2: Klopt, nee, want daarom zegt de vrije tijdsmakers, het zijn geen professionele makers. Dus nee. Het zijn echt mensen die in hun vrije tijd wat dan ook voor kunst maken. En dat is toch vaak iets wat dan of in een werkkamer of misschien zelfs studio of gewoon in huis blijft. Maar dat is niet kunst die vaak wordt tentoongesteld of misschien zelfs heel veel verder wordt gedeeld dan echt de intieme kring aan mensen. Dus het is ook een beetje onzichtbare kunst, om het zo te zeggen. En dat maakt het ook heel erg bijzonder aan maken. Dat je dan ook dat in een museum kunt delen met heel veel mensen. En dat ook heel veel bezoekers van het museum daarmee in aanraking komen.
1: Ja, is de verbinding intussen gemaakt na die eerste keer? Of zit er nog een kloofje?
2: Nou, het is zeker versterkt. We merken echt dat die achterbanden die we nu hebben opgebouwd, dat het echt een heel enthousiaste groep is. En dat is sowieso met het zijn allemaal heel gepassioneerde mensen, merk je. Het zijn echt mensen met een drang om te maken. En dus het zijn ook ja, wat bevlogen mensen. Dat maakt het ook dat die binding wel echt sterk is. Dus dat merken we nu wel dat dat zeker heeft bijgedragen.
1: Ja, ja, aan die binding. Zijn die mensen dan trots op hun werk? Of is het van ja, ik ben wel kritisch, want dit kan beter en dit kan beter. Maar ik stuur het toch wel op. Of hebben mensen echt wel zoiets van nou, dit is mijn werk en dit mag wat mij betreft in het museum hangen?
2: Zeker dat laatste. Ik denk ook dat niet iedereen zich direct aangesproken voelt. Dan heb je het over die groep van 7 miljoen. Hè? Maar de mensen die wel dan al over die drempel gaan van oké, ik meld me aan. Daar merk je ja, absoluut een trots en ook heel terecht. En dat is dat. Nee, daar zit zeker ook daar een soort mooie gloed eigenlijk. Die zich ook verspreidt ook door zo'n project en door de tentoonstelling heen. Dus dat is heel bijzonder ook.
1: Ja, trots zijn op je werk.
2: Ja, absoluut. Ja.
1: En wat waren de reacties van de afgelopen editie?
2: Heel positief. En ook van bezoekers. We kregen heel veel respons. Mensen konden ook een reactie achterlaten. Dus er was een mogelijkheid om een brief aan de kunstenaar te schrijven.
1: Ja.
2: En dat was echt heel leuk ook om terug te lezen. Wat bezoekers aan teruggeven. Ook juist omdat mensen vaak heel persoonlijke verhalen delen. Dat ook bezoekers zich daarin herkennen. En ja, of dat ze heel erg ontroerd zijn of geraakt zijn, dat was heel dat riep veel op.
1: Ja, je zei, we gaan het zo meteen na de muziek ook hebben over de selectie. Hè, want jullie krijgen van alles binnen. De jury, het is ook echt een vakjury die zich daarover gaat buigen. Er waren vorige editie 1000 dingen binnengekomen. Hoeveel daarvan kan ongeveer in het museum gehangen worden? Qua aantal? Ja, het museum is natuurlijk niet te groot.
2: Ja, nee, nou het liefst zouden we natuurlijk eigenlijk alles willen tonen wat ik zei, maar dat gaat inderdaad niet. Dus het, ja, rond de 50 kunstwerken is het, maar dat, nou ja, wat ik zei, dat wordt altijd een heel moeilijke knoop om door te hakken.
1: Nee,
2: dat is een beetje het streven, laat ik het zo zeggen. Dus dat is echt wel een moeilijke selectie om te maken uit zo'n enorme aanbod, om het zo te zeggen.
1: Dat is een lastige keuze. Zometeen na de muziek gaan we het hebben over die keuze. Want ook voor de komende editie, vanaf het najaar, is Museum Arnhem op zoek naar kunst, naar vrije tijdskunst. Ik praat erover met Kirsten Doornbos van Museum Arnhem over de maaktentoonstelling. Zometeen na de muziek meer daarover.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Je eigen kunst in Museum Arnhem. Ja, het kan tijdens de maaktentoonstelling. Breiwerk, houtbewerking, schilderkunst, fotografie, pottenbakken. Heel veel kan. En voor de tentoonstelling kun je dus je eigen kunst insturen met een verhaal erachter. Ik praat erover met Kirsten Doornbos van het museum. Dit is de tweede keer dat de maaktentoonstelling wordt georganiseerd. Het vorige thema was Kom zoals je bent. En dat ging ook een beetje over de verhalen achter de kunst, hè?
2: Klopt, ja. Dus het is heel bijzonder natuurlijk wat ik al eerder zei met vrijtijdskunstenaars. Het is kunst eigenlijk die je niet echt heel vaak ziet en ook iets zo erg wordt gedeeld. Dus wij zijn dan ook heel erg nieuwsgierig naar van ja, wie zijn dan de makers ook achter die werken?
1: Ja.
2: Dus het eerste thema inderdaad, kom zoals je bent, werkte daar echt heel goed bij. En daar hebben we ook heel veel persoonlijke verhalen kunnen oogsten. Dat was echt heel mooi om dat te kunnen lezen en ook om dat we dat ook mochten doordelen. En dit jaar bedoelden we daar een beetje op voort. En dat is dan met het thema kleur bekennen. Dus dat kun je eigenlijk heel letterlijk opvatten van het gaat over kleur of de betekenis van kleur. Maar ook kleur bekennen in de zin van wie ben je als kunstenaar? En dat je dat ook laat zien. Dus
1: ja.
2: het is een thema wat vrij breed kan worden opgevat.
1: Ja, je zei ook, het kan gaan over kunstenaarstechnieken. Hè? Dus technieken die je misschien al heel lang gebruikt.
2: Zeker, ja. Dus dat, en dat is natuurlijk ook iets wat, ja, dat zegt ook iets over jou als maker. Dus dat, wat dat aangaat, is een thema waar we hopelijk weer heel erg in de breedte mensen aan heeft te spreken.
1: Ja, ik heb al wat voorbeelden genoemd. Breiwerk, houtbewerking, fotografie, heel veel kan. Dus mag ook 2D zijn als je het hebt over fotografie. Maar neem ons eens mee. Wat voor kunst zoeken jullie? Je zegt al, verras ons, hè?
2: Zeker, ja. Het is wat dat aangaat, niet een gesloten wereld, maar wij zijn echt heel erg benieuwd naar al die makers in Nederland. Wie zijn dat nou en vertel jouw verhaal. Dus daar hebben we niet heel erg vast om in een kaders van het moet per se een schilderij of een tekening of foto zijn, maar inderdaad juist verras ons maar van wat maak je precies. En dat kan echt van alles zijn. Het maakt ook niet zo heel veel uit welk materiaal dat je gebruikt of wat voor vorm je het giet. Er is wel een aantal richtlijnen, omdat we wel beperkt in de ruimte zitten. Dus kunstwerken van 6 bij 10 meter, dat gaat helaas niet passen.
1: Nee, dat wordt lastig.
2: Maar verder is het wel echt inderdaad van we hebben niet heel vast omlijnde ideeën met wat wel en niet kan, zolang het maar beeldende kunst is en jij als vrije tijdmaker een verhaal ermee wil vertellen.
1: Ja, en dat is misschien wel leuk. Heb je toevallig een verhaal in je hoofd van de afgelopen editie waarvan je zegt, dat is ons blijven plakken? Of nou ja.
2: Ja, nou dat was heel veel schiet er eigenlijk te binnen.
1: Ja.
2: Maar ook een werk wat mij heel erg heeft geraakt. Dat was een kunstenaar en die had een portret gemaakt van het voelen van haar kind. Omdat zij ook aangevond, het is eigenlijk een heel natuurlijk iets. Terwijl het is ook een soort taboe onderwerp. Het is ook een heel bijzonder moment tussen moeder en kind. Het is ook niet iets wat je vaak in de kunsten ziet. En ze had dat heel eerder verbeeld en ook heel mooi verwoord. Ook vanuit het moederschap. En dat had mij heel erg geraakt. Dat was heel persoonlijk en intiem moment wat ze heel goed heeft weten te vatten.
1: Ja, dat soort kunst. Je zei ook al in het voorgesprek, luciferstokjes aan elkaar, dat mag ook. Luciferkunst.
2: Nou ja, dat was een beetje afschap natuurlijk. Hè? Ja. Maar in die zin, we hebben dus niet heel veel strenge criteria van het moet dit, het moet dat. We zijn juist op zoek naar die rijkdom van vrije tijdsmakers. Daar zitten echt heel veel mooie verrassingen in waar wij ook niet de regie op willen voeren überhaupt, maar ook helemaal niet op kunnen voeren. Dus het is inderdaad echt van schroom je niet of voel niet die drempel van is het wel goed genoeg of ben ik wel goed genoeg? Want voor de eerste uitzendingen, of de eerste editie, zeg maar, de inzendingen die daarop binnenkwamen, daar zijn we echt door stuk voor stuk echt door verrast. Dus het is oprecht, als je denkt, is het iets voor mij? Ja, stuur alsjeblieft werk op, want het is zeker iets voor iedereen.
1: Ja, nou, als mensen dat dan doen, ze sturen wat in, dat komt bij jullie binnen of komt bij de jury binnen. Wat gebeurt er dan?
2: Nou, dan gaat inderdaad een jury zich uiteindelijk over de eindselectie buigen. Dus het is een super moeilijk proces, want wat ik al zei, het liefst zou je eigenlijk bewijzen van bijna alles willen tonen.
3: Ja.
2: Dat gaat niet. Dus er wordt een selectie gemaakt. Daarbij kijken we dus naar het thema van kleur bekennen en jouw interpretatie daarvan. Maar er is ook nog een aantal vragen waar de jury zich over buigt, van in welke mate raakt het werk jou? Of daar is nog een aantal soort verdiepende vragen. Die kun je ook allemaal vinden op museumarnhem.nl/maak. Als je je aan wil melden, staat het allemaal op een rij.
3: Mm-hmm. En
2: op basis daarvan gaat de jury dus in conclave en maakt een eindselectie. En die eindselectie is dan vanaf november in Museum Arnhem te zien.
3: Ja, dat lijkt me nogal een klus. Als je 1000 dingen krijgt en je moet er 50 uit gaan kiezen.
2: Nee, ja, dat is dus ook echt. Ja. Ja, ik ben blij dat ik niet in de jury zit, laat ik het zo zeggen. Want dat is het nogal een dobber. Maar we hebben heel vakkundige mensen gevonden die daar echt een goed oordeel over weten te vellen. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat er weer een supermooie tentoonstelling uit voortkomt.
3: Ja, en dan mag je zomaar wat insturen of moet je daar nog een onderbouwing bij geven als je je kunstwerk... Je had het over die vragen.
2: Klopt, ja. Dus er is een inschrijfformulier en daar vragen we inderdaad iets meer over wie ben je als maker. Wat heb je ingestuurd? Kun je daar meer over vertellen? Het is niet zo van e-mail een plaatje van een kunstwerk en dat is het. We willen echt jou als vrije tijdsmaker ook beter leren kennen en jouw motivatie van waarom heb je dit werk gemaakt? Kun je daar iets meer over vertellen? Dus daar is een online inschrijfformulier wat je daar helemaal doorheen helpt.
3: Ja, en een van de vragen die de jury voor zich krijgt is, prikkelt dit werk de zintuigen? Raakt dit werk jou? Verrast dit jou? Als je op die vragen een antwoord kan geven, of tenminste in de onderbouw mee kan nemen, dan dat hoort er een beetje bij.
2: Nou, dat in dat opzicht, kijk, je hoeft natuurlijk niet letterlijk antwoord op die vragen te geven, want het zijn ook voor een deel persoonlijke vragen. Maar wij zijn dus zeker benieuwd naar wat jij met het werk wil vertellen. Dus daar vragen wij zeker op door van in welke mate of welke manier sluit het werk aan bij het thema? Kun je dat eens toelichten? Er zijn een aantal vragen wat meer die verdieping geeft en ook wat meer context aan het kunstwerk. En dat is natuurlijk ook, dat geldt natuurlijk ook voor museumbezoeken, dat het wel fijn is als je weet, als je naar iets kijkt, waar kijk ik dan precies naar? En dat geldt zeker ook voor deze selectie. Dat we daar iets meer een beeld bij krijgen van wat is dit nou precies?

0: Zeker, het hoeft zeker niet nieuw te worden gemaakt. Dus ook al heb je nog iets waarvan je denkt, nou, dat zal wel wat kunnen zijn. Wat ik zei, stuur het alsjeblieft in en voel geen drempel, want dat is absoluut niet nodig.
1: Op de site van Museum Arnhem lees je waar je kunst aan moet voldoen en zie je ook de vragen die de jury krijgt, waar de jury zich over gaat buigen als dat kunstwerk voor hun neuzen terechtkomt. Op de site van Museum Arnhem. Kirsten Doornbos van het museum, dank en heel veel succes alvast met de tentoonstelling.
0: Dankjewel.

0: Natalie in Bruglia. En Thorn op Connect.
1: De pennenstreken van Truus.
0: Tijd voor de pennenstreken van Truus van der Woude, onze een van onze vaste columnisten. En zij heeft het ook over vrije tijdskunstenaars, waar we in het gast van de week het ook over hadden. Een woord dat ik nog niet kende, schrijft Truus. Ik houd van woorden. Vooral nieuwe woorden. Vrije tijdskunstenaars. Zijn dat mensen die creatief met hun vrije tijd omgaan? Ja, beslist. Mensen die alleen in hun vrije tijd kunstenaar zijn? Nee, dat niet. Kunstenaar ben je of ben je niet? Heerlijk hoe ik alleen al met dat woord kan spelen. In het onderwerp van vandaag worden met vrije tijd kunstenaars mensen bedoeld die van beeldende kunst niet hun beroep hebben gemaakt, maar die het erbij doen in hun vrije tijd. Van die mensen zijn er gelukkig veel in Nederland. Ik reken mezelf erbij, al noem ik mezelf beslist geen kunstenaar. Ik houd ervan om dingen te maken, met woorden te spelen, met van allerlei materiaal te knutselen en al frutselend of schrijvend de tijd te vergeten, tot mijn man vriendelijk vraagt of het de bedoeling is dat we vandaag nog iets te eten krijgen. Oh ja, helemaal de tijd vergeten. En dan haast ik me om in de keuken met voedsel iets lekkers te creëren. Want ook koken en bakken doe ik graag. Ik raad het iedereen aan. Het is zo heerlijk om zelf iets te maken. Denk niet dat je iets niet kunt. Iedereen heeft wel ergens aanleg voor. Al is het maar voor kritiek leveren op alles en iedereen. Maar doe dat dan op een creatieve manier, zodat je zelf ook moet lachen. Nu heb ik het geluk om in Doesburg te wonen. Hier wonen zoveel creatieve mensen. Iedere eerste zondag van de maand tonen veel galerieën hun mooiste waren. Maar ook voor de vele vrije tijdskunstenaars onder ons is er zoveel uitdaging. Schilderen, beeldhouwen, houtbewerken, schrijven, keramiek. Voor alles is wel een cursus te vinden. En wil je samen met anderen iets creëren, dan is er het Kunstlab, waar mensen elkaar inspireren en nieuwe ideeën opdoen. Zelf speel ik graag met taal. En omdat ik dat graag samen speel, doe ik dat eens per maand samen met anderen. Mijn fantasie is eindeloos en daarom verzin ik de opdrachten. Vast onderdeel zijn de nieuwe, nog niet bestaande woorden die ik verzin. En het is aan de deelnemers om daarvan de betekenis en de herkomst te verzinnen. Een soort Wikipedia voor nieuwe woorden dus. En het is altijd hilarisch. Ook is proberen. Bedenk dan maar eens wat Nayolen is, of Coulantiers, of Krons. Vind je dit onzin? Nou precies, dat is het ook. Lekker hè? Brei een sjaal, haak een pannenlap, maak van je foto's een album en schrijf de belevenissen erbij. Maak een bloemstuk van een rondje door de tuin of de natuur. Of verras je kind dat uit huis gaat met een collage van bewaarde tekeningen en andere persoonlijke spulletjes. Ach, er borrelen van allerlei creatieve ideeën in mijn brein. Alleen de gedachte eraan maakt me al blij. Er zal in het najaar op de tentoonstelling van Maak van mij geen kunstwerk hangen of staan. Daarvoor vind ik mezelf niet goed genoeg. Maar ik ga zeker kijken en bewonderen. Ik wens iedereen een fijne, creatieve tijd. Tot de volgende maand maar weer. Truus.

0: Net als in de film Toontje Lager. En dan weten we, het is weer tijd voor het Filmhuis in Zevenaar en voor Nan Hoestee. Goedenavond, Nan.
1: Goedenavond, Irene.
0: Wat fijn dat je er weer bent.
1: Ja, heerlijk, hè? Ik zit er weer klaar voor.
0: Zo is dat.
1: Dat kan weer.
0: Laten we eens even eerst eens een blik op het Filmhuis zelf werpen, stel ik voor. Want er zijn misschien ook wel wat toeristen in deze regio op dit moment. Mensen die op vakantie zijn. En voor wie misschien het Filmhuis Zevenaar helemaal niet bekend is.
1: Dat is best mogelijk. Ja, het Filmhuis is gevestigd in de Thermacultuurfabriek in de Kerkstraat 27 in Zevenaar. Mm-hmm. En wat is er lekkerder om met die hitte, want er komt weer een hittegolf aan, om in de koelte van de filmzaal te genieten van een film met een drankje erbij en dan lekker in de stoel genieten. Dus dat is altijd, altijd heerlijk. Het is zo'n genot om daar te komen.
0: Er zijn twee filmzalen in het Filmhuis.
1: Er zijn twee filmzalen. En daar draai je dus zo'n 6 momenten films, hè, 's morgens, of 's middags en 's avonds. Dus je kan er bijna altijd echt.
0: Ja, dus mensen die inderdaad de hitte niet meer trekken, om het zo te zeggen, die zouden lekker even in de koelte kunnen gaan zitten.
1: Juist.
0: En een film bekijken. En hebben jullie in het Filmhuis alleen de typische Filmhuisfilms, of ook wel de blockbusters, de grote publiekstrekkers?
1: Ja, zeker. Er zijn natuurlijk ook altijd de wat kleinere films, maar daar is niets denigrerends mee gezegd, want het zijn prachtige films met hele mooie inhoud. Vaak uit meerdere landen, dus het is ook nog eens cultuursnuiven. Want je krijgt dan heel veel over hoe het daar gaat, hoe de cultuur is. Het is echt fascinerend. Maar we haken ook in op de actuele films. Want ja, daar zal ik er meteen maar met één beginnen. Dan ga ik straks wel verder. Dat is natuurlijk Odyssee van Homerus.
0: Ja, ja, grote publiekstrekker inderdaad.
1: Ja, en een prachtige film van Christopher Nolan. Mm-hmm. En ik weet, mijn man en mijn zoon die zijn afgelopen woensdag geweest, maar die waren erg onder de indruk van de prachtige beelden en de hele mooie muziek. Ik kon er zelf niet mee, jammer, maar goed, dat komt wel een keer. Mm-hmm. De cast is natuurlijk ook aansprekend met Damon, Anna Hathaway, Tom Holland en Charlize Theron.
0: Ja, niet de minste inderdaad, hè?
1: Nee, precies. Dus er is wel heel veel werk van gemaakt. En hij draait de komende tijd op diverse momenten. Dus dat moeten mensen even de programmaoverzicht in de gaten houden. Mm-hmm. Dan komen ze daar wel uit.
0: Oké.
1: Ja, dan wil ik ook even aangeven dat volgende maand ons podium alweer begint. Dat is toneel, muziek en dat is meestal op de zondagochtend of de woensdagavond.
0: Ja, en dan is er iets te doen buiten de films, hè? Maar wel in de filmzaal.
1: In de filmzaal, ja. Dat is een aparte werkgroep van het Filmhuis. Mm-hmm. Dat noemen we podium en dat loopt heel erg goed, vooral de muziek. Dus klassiek op zondag en de wat meer popbands, die komen meestal woensdagavond. Veel blues, mm-hmm. altijd heel goed bezocht. En dan had ik nog een beetje, dat is dat mensen vriend of donateur kunnen worden door het Filmhuis te steunen. De donateurs krijgen 2,50 korting op hun toegangskaartje en ze mogen iemand meenemen die dezelfde korting krijgt. En voor donateurs, of voor vrienden is dat €50. Mm-hmm. En daar kunnen mensen, dus ook 2,50 korting op een kaartje, plus een tweede persoon mee. En het goede is dat als je vaker naar de film gaat, dan heb je eigenlijk dat lidmaatschap er zo weer uit.
0: Ah ja, vanwege al de korting die je voortdurend kan krijgen.
1: Precies, precies. En dan is het ook interessant, hè, als je van filmkijken houdt.
0: Absoluut.
1: Dat maakt het interessant, ja.
0: Ja.
1: En de inlichtingen kunnen mensen bekijken of krijgen bij de kassa. Wat heel leuk is dat de donateurs of vrienden recht hebben op de eerste koop van een ticket voor paspartout. Want we hebben weer opera en ballet komend seizoen.
0: Een hele serie dan?
1: Ja, ik denk ze hoeven niet, want het zijn er nogal wat hoor. Mm. Maar een paspartout van een aantal. En dat heeft vorig jaar heel goed gewerkt. En dat willen we weer aanbieden. Mm-hmm. Want Carmen, de Notenkraker, Cozy van Tutte, Zwanemeer, Tosca, het zijn niet de eerste, de beste die men draait. Hè? En dat is allemaal in samenwerking met de Royal Albert Theatre in Londen. En dat is heel goed bevallen vorig jaar. Dus we gaan hem nu een keer overdoen.
0: Ja, en even dat... voor de goede orde dan. Er komt niet een compleet orkest in de filmzaal, hè? Het is op film.
1: Nee. Het is gewoon een opname vanuit het Royal Albert Theatre.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Okay. Kan je een beetje voorstellen?
0: Absoluut, ja. En dan met jullie geluidboxen heb je toch een soort ervaring... alsof je in zo'n zaal zit natuurlijk.
1: Precies. Wat ook een leuk weetje is... dat mensen de zalen kunnen afhuren voor feestjes... bedrijfspresentaties, workshops, lezingen... En mensen kunnen de verhuurvoorwaarden op de site bekijken onder kopje zakelijk verhuur. Dat is misschien ook een leuk weetje.
0: Absoluut, ja.
1: Ja, toch? Ja, want bijvoorbeeld op een verjaardag. Ik heb wel eens mensen gezien die willen hun familie en vrienden trakteren op een film. Nou, het kan allemaal.
0: Dus, dat is wel heel leuk. Dan kun je het gewoon echt voor jezelf en je privévrienden afhuren.
1: Ja. Dus het is gewoon heel makkelijk en heel leuk. En ja...
0: Nou, zo te horen is het filmhuis meer dan alleen maar filmhuis. Hè, wat je zo vertelt. Maar even terug naar de films,
1: ja?
0: Nan.
1: Ja.
0: Want het is natuurlijk zomervakantie. Hè? Hebben jullie ook voor de kinderen wat te bieden?
1: We hebben geen kinderfilms dit jaar. We draaien alleen Rutger, Thomas en Pablo, nummer 2. Die is voor alle leeftijden. Dus er staat geen begin- en eindleeftijd bij. Dus dan moet je altijd een beetje gokken. De inhoud is erg leuk... Maar het zou ook bijvoorbeeld heel spannend kunnen zijn... Hè, met magische trucs, dat honden in katten worden getoverd... en je weet nooit waar de grens voor kinderen ligt...
0: Mm-hmm.
1: dat ze een film trekken. Ik weet dat mijn kleindochter soms van sommige films... na afloop pas bang wordt voor ze gaan slapen. Ja, dan krijg je dat, hè, want ze consumeren het wel... maar later komt de belevenis. Maar ik denk zeker voor 10, 12-jarigen is hij goed te doen.
0: Ja, het is geen film voor alle leeftijden.
1: Ja, maar alle leeftijden is zo betrekkelijk. He, van kan een kind van 4 jaar er naartoe? I don't know. Ik weet het niet, want ik ken ze niet.
0: Zo heb ik misschien wel de leeftijd voor horror, maar dat trek ik dan weer niet. Dus nee. Het is altijd persoonlijk natuurlijk.
1: Ja, zeker, daarom. Maar het zijn wel succesvolle films, hoor. Je valt er geen buil aan, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, oké. Okay. En die draait die film dus over Rutger en Paco en Thomas... die draait wel regelmatig ook in het filmhuis overdag.
1: Is ook te vinden op het programmaoverzicht.
0: Mm-hmm.
1: Dan zijn er 2 Nederlandse films. Natuurlijk Champagne met Leo Alkemade en Huub Stapel.
0: Ja, die gaan samen op reis, hè, vader en zoon.
1: Ja, ik geloof dat Huub of de vader is ongeneeslijk ziek. En ik weet dat Leo heeft die film zelf het script geschreven. In ieder geval ook het concept bedacht.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga volgende week woensdag gaan kijken.
0: Ja. Nou, dus dan horen we graag hoe het was.
1: Ja, prima. En dan is er nog een film van Belgische hand. Dat gaat over een weerzien tussen 2 broers... die elkaar na 30 jaar terugzien in een wooncentrum.
0: Mm-hmm.
1: Naast die Belgische cast... doet ook Frans Lammers mee.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja. La Vita Vacosi, die sprak me erg aan door de inhoud. Dat gaat over een vastgoedimperium dat een luxueus resort wil aanleggen... bij een slaperig Sardinisch dorpje. De inwoners zien dat wel zitten, want die denken... ja, werkgelegenheid,
0: toerisme. Geld in het laadje.
1: Ja, precies. Maar er is natuurlijk altijd een dwarsligger. Hoe het afloopt, verklapt de film niet... Maar ik denk dat het wel interessant is om naar te kijken.
0: Zeker. En een kijkje in Italië is in de zomer natuurlijk ook altijd leuk.
1: Zo, wat dacht je wat? Hè?
0: Als mensen denken van, dat lijkt ons wel wat om naar de film te gaan... kunnen ze dan het beste op de website kijken?
1: Ja, dat had ik ook opgeschreven. In de 7 apostel staat dat de filmladder.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een eigen halve pagina... Daar staan de meeste films wel aangeboden die de week draaien. Het is dus echt een weekkalender.
0: Mm-hmm.
1: En ze kunnen natuurlijk op www.filmhuis7naar.nl... of www.filmhuis.nl... Nee, 7naar moet er wel bij.
0: Mm-hmm.
1: Kunnen ze een programmaoverzicht bekijken. Er staan alle films netjes per dag en hoe laat... want er staat eronder lees meer en dan krijg je inhoud. Maar dan krijg je ook te zien een blokje waar je dus kan bestellen...
0: Mm-hmm.
1: En het telefoonnummer van de kassa. Dus het is allemaal allemaal geregeld.
0: Ja, mensen kunnen zelf even scrollen inderdaad en kijken welke dag er het meest geschikt is. Misschien wel een van de hete dagen van deze week om gezellig naar de film te gaan.
1: Precies, Irene.
0: Nan, dus, heel hartelijk bedankt maar weer en heel graag tot eind augustus.
1: Oké, Irene. Nog fijne zomermaanden, hè?
0: Jij ook, hè? En wij sluiten af met...
1: Dag, Irene.
0: Tot ziens.
1: Tot ziens.
0: Kissing on the back row of the movies. Ook gezellig.

Dat waren de Drifters met Kissing in the Back Row of the Movies, naar aanleiding van Filmhuis Zevenaar. En natuurlijk kunt u ook nog naar Focus in Arnhem gaan en op alle andere plekken waar het lekker koel is in de filmzaal. Tot zover het eerste uur Kijk op de Samenleving. Zo dadelijk in het tweede uur kunt u de Kijk op de Nieuwe Samenleving horen, waarin Mariette Wiegrink spreekt met Theo Nieuwenhuis van de voedselcoöperatie Liemers. Daarnaast een stukje cabaret en de infotheek met de berichten hier uit deze omgeving. En natuurlijk ook weer muziek. Dus graag tot na het nieuws van achter.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.
4: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
4: Dit is Connect.
0: Kijk op de samenleving.

0: Dat was Frankie Goes to Hollywood met Relax.
1: Dit is Kijk op de Samenleving.
0: Goedenavond en welkom terug. Het is inmiddels 8:06. En wij gaan verder met het 2 uur Kijk op de Samenleving. Wat gaan we doen? Zo dadelijk kunt u de herhaling horen van jullie van de Kijk op de Nieuwe Samenleving. Mariette Wiegink is in dit geval in gesprek met Theo Nieuwenhuis over de voedselcoöperatie De Liemers. Dan hebben wij natuurlijk een stukje cabaret voor u. En we proberen de komende weken en de afgelopen weken altijd iets over vakantie te doen. Want we zitten natuurlijk midden in de vakantieweken. En als ik u vertel dat het vandaag Brigitte Kaandorp is, dan weet u alvast dat het weer niet allemaal helemaal gladjes zal verlopen. En dan hebben we ook nog de infotheek met de berichten hier uit deze wijde omgeving. Maar laten we eerst eens naar muziek gaan luisteren. En dat doen we met Jeroen van den Boom, De Wereld.

0: kijk op de nieuwe samenleving. Vandaag is Mariette Wiegerink in gesprek met
1: Theo Nieuwenhuis. We zitten samen in een groot grote ontvangst- en vergaderruimte midden op het platteland bij die dam. En we gaan het hebben over de voedselcoöperatie Die Dam. En daar ben jij een van de initiatiefnemers van, volgens mij.
2: Klopt.
1: Ja.
2: We hebben een aantal jaren geleden waren we op zoek naar afzet voor onze producten. En toen ben ik uitgekomen bij de Uulebelt in Estella Fransen in Deventer.
1: Ja.
2: En daar is het, daar in die omgeving werken ze al heel veel met voedselcoöperaties.
1: Ah, oh, dat is het.
2: En toen leek mij dat een mooi idee om dat ook hier onder de aandacht te brengen. En
1: ja,
2: te kijken of we hier in de regio ook voldoende mensen bereid kunnen vinden om regionaal bij producenten af te nemen.
1: Ja, ja. En?
2: Inmiddels loopt hier in Die Dam één voedselcoöperatie.
1: Ja.
2: Er is nog een tweede groep geïnteresseerd.
1: Mm.
2: We moeten even kijken of we eerst in de opstartfase die mee laten lopen met onze coöperatie.
1: Ja.
2: Totdat je voldoende omvang hebt.
1: Ja.
2: Maar je merkt ook, omdat we het lokaal eenvoudig willen houden, zonder extra kosten.
1: Ja.
2: Want de consument die gaat ook de boer op. Ik zal daar ook het hele verhaal uitleggen.
1: Ja, graag. Ja.
2: Maar dus alles moet wel in een kofferbak van een auto meegenomen kunnen worden.
1: En
2: dus
1: redelijk binnen bereik van je woonhuis misschien ook,
2: ja,
1: wel.
2: Ook dat, ja. En die groep, het ligt eraan of die groep groot kan worden, of je met meerdere mensen gaat rijden.
1: Ja.
2: Of dat je zegt van we splitsen een groep op in meerdere, ja, groepen.
1: En wat bedoel je met rijden?
2: We hebben nu hier in Die Dam is de afspraak dat,
1: ja,
2: je kunt door de week kun je bestellen, online,
1: ja,
2: ook,
1: ja,
2: bij de verschillende producenten die meedoen aan die voedselcoöperatie.
1: Ja.
2: Je spreekt met elkaar dan een vaste route af. En zaterdags gaat hier één
1: ja,
2: iemand van een gezin,
1: ja,
2: die gaat rijden. En die haalt voor de hele groep de producten voor die week die besteld zijn,
1: ah,
2: op.
1: Oké, zo werkt het.
2: En dan,
1: ja,
2: dan is er een uitgeefpunt in de omgeving waar de groep zich gevestigd heeft.
1: Ja, ja, ja.
2: En daar wordt het uitgedeeld. En dan,
1: ja,
2: kun je, ja, spullen ophalen.
1: Ja. En wie doen er allemaal mee? Daar was ik zo nieuwsgierig naar.
2: Het zijn allemaal, ja, ik zelf doe ik ook mee gewoon,
1: ja,
2: om te proeven hoe dat het gaat.
1: Ja.
2: En hoe dat het werkt. Maar dat zijn allemaal burgers. Mensen die geïnteresseerd zijn in gezond,
1: ja, maar de
2: duurzaam voedsel.
1: Nee, dat begrijp ik. Maar de producenten. Welke producenten?
2: We hebben gekozen om uit een groep van producenten die deelnemen waren bij Limes Trots.
1: Mm,
2: Limes Trots is gewoon, ja, een vereniging van producenten,
1: ja,
2: ook consumenten wel, die gezamenlijk avonden organiseren, maar die ook en die fietstochten organiseren.
1: Oh.
2: Die maakt een kaart waarop producenten beschikbaar zijn, waar je producten kunt kopen,
1: ja, ja,
2: af kunt nemen en of winkels zijn.
1: Ja. Ja, maar ik ben heel erg benieuwd naar de producten, eerlijk gezegd.
2: Ja, dat
1: welke?
2: Groenten.
1: Ja.
2: Biologische groenten bij in Weel bij de Broekhuizen.
1: Hmm.
2: Bij de winkel daar.
1: Ja.
2: We hebben ook groenten bij bijvoorbeeld bij, ja, dat is in Giesbeek.
1: Ja.
2: Bij Eikelkamp. Dat is,
1: oh, ja.
2: Daar hebben ze ook een groentetuin.
1: Ja, precies.
2: De Klaver,
1: nee, die hebben zeker bij Royal Eikenkamp is dat.
2: Ja, ja,
1: ja, precies. Ja.
2: Bij de Klaver, Bormliefde is dat.
1: Oh.
2: We hebben eieren in Beek bij, dat zijn biologische eieren.
1: Ja.
2: Van Walvoort.
1: Mm-hmm, ja. Maar ja, zo wordt er dus heel wat verzameld uit een vrij grote regio eigenlijk.
2: Ja, we hebben wel een. Je bespreekt een bepaalde route af.
1: Yeah.
2: Dus je probeert wel één lijn door te rijden.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld, we zitten ook in Eldrik. Daar zit de kaasmakerij Koning.
1: Yeah.
2: En we zitten bij de Klaver in Angelo.
1: Ja. Yeah.
2: En daar doen we melk, eieren, kaas, vlees.
1: Ja, dus je hebt een grote range aan verscheidenheid dus aan producten,
2: ja,
1: al met al.
2: Ja, je probeert een compleet mogelijk pakket te krijgen,
1: ja, ja,
2: dat,
1: ja,
2: mensen kunnen bestellen.
1: Ja, ja, ja. En vervolgens kregen jullie nog subsidie. Of kon je nog subsidie krijgen?
2: Ja, we hebben een aanvraag gedaan bij een liederaanvraag.
1: Ja, precies.
2: En goed, die lieder is wel gehonoreerd. Die moet nog uitgewerkt worden.
1: Ah, oké.
2: En dat is eigenlijk bedoeling dat we daarmee een stukje financiering kunnen krijgen om meer burgers te bereiken.
1: Ah, ook meer klanten dus eigenlijk.
2: Om meer klanten te bereiken, ja, ja. Om deel te nemen aan die cobra's. Oh, en dat is met name organiseren van avonden, waarbij ook producenten en consumenten elkaar vinden.
1: Ja.
2: Wat voor producten verbouw je, welke... dus een stukje reclame en uitwerking en ook een stukje begeleiding bij het oprichten van die voedselcoöperaties.
1: Ja, ja.
2: Voedselcoöperaties zijn eigenlijk... is eigenlijk alleen een coöperatie van consumenten die gezamenlijk zeggen, wij willen streekgebonden producten kopen.
1: Ah, dus alleen van consumenten. Terwijl ik het gevoel had dat het was van producenten. Maar
2: het is puur iets van consumenten.
1: Ja,
2: maar wij faciliteren die consumenten wel om die dingen te doen.
1: Ja.
2: Dus eventueel met kistjes. We kunnen ze eventueel ook voorzien van een weegschaal als dat nodig is. Maar de eigenaarschap zit bij de consument. En zij bepalen ook het uitleverstation. Er is een online platform beschikbaar. Hmm. Waarin producenten hun aanbod kunnen presenteren.
1: Ja, okay.
2: Waar consumenten ook hun bestellingen kunnen doen. Wat je ook tijdens die vrijdagavond, dan gaat dat die bestellijst dicht.
1: Yeah.
2: En dan kun je bestelling klaarzetten. Afhankelijk van de producent. Want de producent kan ook eerder aangeven, ik wil donderdagavond weten welke producten ik vrijdag klaar moet hebben.
1: Ja, tuurlijk.
2: En die zorgen dat het spul klaar staat. En dan is het een van de consumenten in die groep.
1: Ah, die
2: rijdt dat rondje.
1: Die verzorgt.
2: Je hoeft ook maar één keer in de 8-9 weken een rondje te rijden.
1: Oké, ja.
2: En die haalt de producten voor die groep op.
1: Ja, ja.
2: En die brengt het naar een vooraf afgestemde locatie.
1: Ja.
2: En daar komen de mensen, andere mensen, groepen dan het product op.
1: Maar ik begreep van Jolanda Kemna, van haar heb ik van de Liemerse ambassade.
2: Ja.
1: He, dat is dus, daar zit het leader project. Dat er zelfs nog, plannen, misschien ideeën zijn om dus meer coöperaties op te richten. Jij noemt het ook al een poging, in ieder geval, in de Liemers. En daarvoor is dan ook die subsidie bedoeld, denk ik. Hè?
2: Ja.
1: Dat is een subsidie van de provincie, heb ik begrepen.
2: Ja, van...
1: Uiteindelijk.
2: Ja, van de provincie, geloof van de Stedendriehoek.
1: Dat zou kunnen. Dan
2: het heet anders, maar...
1: Ja, oké. Okay. Ik begrijp, precies. Maar goed, de clue is dat er misschien nog wel meer coöperaties komen in de Liemers.
2: De intentie is om naar 20, 25 coöperaties...
1: Zoveel?
2: Ja, je hebt een groep consumenten die bij elkaar... Die dan is ook vrij groot. Je wilt toch... Je moet ook niet te ver van elkaar. Lobbyt is ook een coöperatie even actief geweest.
1: Ja.
2: Maar die had het uitleverpunt veel te ver weg bij de coöperatie.
1: Ja.
2: De leden zaten ook best wel verdeeld over het gebied.
1: Ja,
2: ja, en dan merk je dat het toch doorbloedt omdat het te veel belemmeringen geeft.
1: Ja.
2: Je moet kort bij elkaar zitten.
1: Ja.
2: Het liefst in de buurt of in de straat. En dat je elkaar goed verstaat. Het is wel een sociale factor die daar meespeelt.
1: Ja,
2: we hebben hier ook een leuke activiteit gewoon met oud en nieuw of met kerst, net voor kerstmis.
1: Ja.
2: Hebben we ook gezegd van we doen gezamenlijk als coöperatie doen we een lunch.
1: Bijvoorbeeld.
2: En dan gezellig met elkaar bijeen. En iedereen bracht producten in.
1: Ja,
2: en dan heb je een gezellige dag.
1: Gezellig
2: aan
1: het maar goed, al met al worden de producten dus geleverd door de producenten, zullen we maar zeggen.
2: Ja.
1: Maar het werk, althans niet betaald werk, wordt gedaan door... dus in de coöperatie wordt dus door burgers gedaan.
2: En dat is ook de betrokkenheid tussen producenten en consumenten. Want je spreekt toch een ondernemer die het produceert.
1: Absoluut,
2: maar niet iedere week, maar dan één keer in de zoveel weken.
1: Maar zijn er genoeg producenten te vinden...
2: Dat is best wel een grote groep. Maar het ligt ook afhankelijk van die route die groep rijdt.
1: Ja.
2: of dat in de buurt ligt.
1: Nee, dat begrijp ik. Dat is afhankelijk van...
2: Het is best een groot aanbod. En zijn we ook
1: er
2: nog
1: is
2: best,
1: wel een groot aanbod.
2: Er is iemand in Stockholm, die wilde ook graag meedoen. Maar die ligt totaal niet op de route.
1: Nee.
2: En dan
1: nee,
2: is het onhandig voor die, om die route te rijden.
1: Ja.
2: Terwijl dat je in die andere route toch al producenten hebt die datzelfde product aanbieden.
1: Leveren, ja, precies.
2: Dus dan is dat niet handig.
1: Nee.
2: Maar we proberen in de Limes naar een 20, 25 coöperaties gaan.
1: Ja.
2: Waarmee je ongeveer bereikt dat je een 250 mensen in coöperaties deel laat nemen. En dan kan er toch een substantieel deel omzet gegenereerd worden vanuit de agrarische sector.
1: En ik begrijp nog dat wel de producenten aan bepaalde eisen moeten voldoen.
2: Dat is ook afhankelijk van de consumentengroep.
1: Ja.
2: Ik weet, onze groep heeft het liefst biologisch.
1: Ja.
2: En die zoeken ook dus de biologische bedrijven op waar ze producten vandaan.
1: Ja.
2: Maar dat is niet... Dat is geen per se noodzakelijk.
1: Nee. Oh, okay.
2: Dus dat is ook afhankelijk van wat die consumenten willen.
1: Ja. Dus. En jij onder andere faciliteert dus of probeert dus die bij elkaar te brengen en reclame te maken enzovoort.
2: Ja. Wij wilden toen destijds hebben we ook wel geprobeerd wat groenten te verbouwen. Maar die afzet bleek gewoon heel lastig. Hm. Misschien dat we in de toekomst toch nog wel wat groenten gaan verbouwen.
1: Ja.
2: Maar dan moet je ook een groep consumenten hebben die dat koopt. Wij hebben zelf geen winkel.
1: Nee.
2: Bewuste keus, ook vanwege tijd. Maar we willen toch eigenlijk liefst wel in de regio een gedeelte van ons product afzetten.
1: Maar ik bedoel eigenlijk ook dat jij het oprichten van... het oprichten zou ik kunnen zeggen... van die coöperaties stimuleert en bewerkstelligt enzovoort enzovoort. Hè? Ik bedoel, dat is waarschijnlijk ook wel werk...
2: Dat is ook werk.
1: Ja, precies.
2: En leden is ook... wij brengen wel wat middelen in.
1: Yeah.
2: In de leden, want de leden is niet volledig gesubsidieerd.
1: Nee.
2: En wij brengen ook een stukje bijdrage in door in kind mee te werken. En dat doe ik om tijd te investeren in de voedselcoöperatie.
1: Ja, precies.
2: En dat is ook onze inbreng.
1: Ja. Waarom heet dat eigenlijk de leader? Weet jij dat?
2: De leader is een Europees aanvraag.
1: Dat is Europees. Oké.
2: En wat is... wel door de regio's zeg maar, uitgedragen.
1: Ja.
2: En daar moet de gemeente ook een bijdrage aan leveren.
1: Ah.
2: Dus het is Europees geld, het is gemeentelijk geld.
1: Oh, en provinciaal dus
2: provinciaal
1: waarschijnlijk.
2: Provinciaal geld.
1: En
2: daarbij moeten mensen zelf ook een bijdrage leveren.
1: Oké.
2: En dat kan in kind. Dus dat je uren inzet om het te realiseren.
1: Ja, precies. En heb je nog hulp nodig nu we dit uit gaan zenden?
2: Nee, we hebben hulp nodig. We gaan die avond organiseren als we zover zijn. Het is nog niet zover.
1: Ja.
2: Maar ik heb hulp van... dat is Nienke Angenent. Die is van Natuur en Milieu Gelderland.
1: Ja, oké.
2: En we hebben Estella Fransen, die is van de Ulebelt. Maar die heeft al meerdere coöperaties ook opgericht. Die weet hoe dat werkt. Die weet mensen ook te bewegen om mee deel te nemen.
1: Ja.
2: En die levert haar deel. En dan is het organiseren van bijeenkomsten in de regio. Om mensen daar bereid toe te vinden.
1: Ja. Nee, het is wel fijn als mensen wat contactpersonen hebben.
2: Ja.
1: Als ze denken, oh, dat vind ik hartstikke belangrijk.
2: Wacht nog vergeten, Limes Trots wil ook...
1: Okay,
2: die doet wel... Limes Trots zijn de producenten die verenigd zijn.
1: Ja.
2: En die leveren ook wel een deelname. Maar die konden... die tijd van 5 jaar was nog even discutabel... of zij daaraan konden voldoen. Maar ze willen dus ondersteunen het project wel.
1: Ja. En waar kunnen mensen dan nu in dit geval terecht?
2: Uiteraard bij ons. Bij mij.
1: Maar dat is voedselcoöperatie die dan? Daar hebben jullie een website?
2: Dat is, nee. We hebben nog niet echt een website. Het is goed dat je het aanmeldt.
1: Ja.
2: Wel bij de Ulebelt kunnen ze zich aanmelden. Bij Natuur en Milieu Gelderland.
1: Ja, oké.
2: Maar we moeten daar... Dat moeten we nog wel eens weer. Ja, dat is onder andere onderdeel van het,
1: dat staat
2: van
1: nog
2: het uitwerken
1: lijstje
2: van de liederen.
1: Ja, precies. Ja, oké. Nou, ontzettend hartelijk bedankt. En ik hoop zeker ook dat het wat oplevert. Dat is leuk.
2: Daar gaan we vanuit.
1: Heel hartelijk bedankt.
2: Dank je wel.
1: Hoi.

0: Dat waren UB40 samen met Chrissy Hynde. Met de belangrijkste maaltijd van de dag, zo schijnt dat te zijn, breakfast in bed.
1: Dames en heren, we gaan vandaag bloem schikken. Oh, leuk bed. Oh, snel. Begin, man, snel. Vertel. Niet te snel, we schrijven mee.

0: Eerst eens even op vakantie. En dat gaan we doen met Brigitte Kaandorp, als dat maar goed gaat.
1: U kent mijn zus natuurlijk niet, maar mijn zus heeft echt heel vaak hele goede ideeën. Ik ben bijvoorbeeld van de zomer met mijn zus op vakantie geweest. Nou was dat op vakantie gaan an sich. Dat was ook niet eens zo'n goed idee, hoor. Dat is het ook. Maar dat vind ik trouwens ook nooit van op vakantie gaan. Ik bedoel, je moet altijd een heel eind weg. Nou, dan moet je proberen bruin te worden. Nou, ik begin altijd helemaal te bladderen overal en los te laten. Ja, en ik heb toch altijd een beetje last van buikloop. Dus misschien niet zo smakelijk om nou over te hebben. Maar echt zo'n kledderige bende, zo, weet je. Ja. Ja, weet je. En je komt uiteindelijk toch ook weer naar huis terug. Dus ik vind het eigenlijk altijd stom om überhaupt weg te gaan. Maar ja, mijn zus die wou zo graag weer eens weg. Die wou naar Griekenland, notabene. Dus wij met zo'n vliegtuig naar Athene. Nou, het begon meteen al goed. Wij waren nog geen 3 seconden in Athene. Wij waren zo heel argeloos dat vliegtuig, dat koele vliegtuig uitgestapt. Nou, wij lopen zo recht, zo'n hittegolf in. Zeg, nou, wij liepen echt binnen de kortste keer liepen helemaal te sijpelen over dat vliegveld. Zo heet was het. Helemaal zo'n spoor van zweet erachteraan. Helemaal te druppelen. Dus ik zeg tegen mijn zus, laten we nou gewoon het eerstvolgende vliegtuig maar weer mee naar huis nemen. Want dit is gewoon veel te heet. Dat redden wij niet. Dan kan je wel de hele dag aan een infuus gaan lopen met al dat vochtverlies. Maar ja, toen zegt mijn zus, moet je horen. Nou zijn we in Athene, wanneer ben je daar nou? Daar ben je toch ook niet elke dag. Dus laten we nou in ieder geval even naar die Acropolis gaan. Hebben we die gezien? Dan zijn we daar vanaf. Hoeven we daar nooit meer heen? Nou ja, daar vond ik dan wel wat in zitten. Dus wij met zo'n taxi, met zo'n ontplofte airconditioning hadden wij weer. Ja, wij daar naar die Acropolis. Nou, wij kwamen nog gutsender aan dan dat wij al sijpelden eigenlijk. Helemaal kletsnat. En die man die ging die Acropolis ook niet eens op. Die zette ons onder aan die berg af. Ja, ook nog eens. Nou ja, dus wij stonden daar zo'n beetje te wazen en te doen en een beetje zo te waaien. Nou, en het was ondanks de hitte was het hartstikke druk. Allemaal mensen, allemaal toeristen omhoog en naar beneden en omhoog. Nou ja, dat zag er op de een of andere manier nog redelijk normaal uit. Maar als je die mensen naar beneden zag komen, die waren echt helemaal bevangen door de hitte. Helemaal een beetje opgezwollen, soppig, een beetje sponsig, kletsnat, rood, aangelopen, schel, kijk. Bloed doorlopen ogen, die kwamen echt zo achteruit de rondjes draaien. En zo van die berg al zo'n beetje braken hier en daar in die berg zo naar. Die mensen wisten niet eens wat voor nationaliteit ze meer hadden, joh. Die waren helemaal. Die hadden net zo goed in de achtbaan van Bobby aan land kunnen zitten, echt waar. Die wisten niet eens wat voor attracties ze hadden gezien. Die waren helemaal in de war. Dus ik stond dat zo'n beetje somber aan te kijken. Want wij waren nog niet eens begonnen. Wij moesten nog helemaal. En we waren al helemaal kletsnat. Dus ik stond mijn zus zo aan te kijken. Maar ja, die stond net de andere kant op te kijken. Dat wou ik zeggen over de goede idee van mijn zus. Mijn zus die stond namelijk naar een tentje te kijken. En dan kon je bij het tentje, weet je wel, dan kon je warm geworden drankjes, gesmolten chocola, verrotte dingen kopen. Maar je kon er ook toegangskaartjes kopen. Je kon je beneden kopen, je kon ze, of boven kopen. Je kon ze ook alvast voor de zekerheid beneden kopen. Je kon reisgidsjes krijgen met jaartallen, van wie dat allemaal gebouwd had en wie dat later weer hadden afgebroken en zo. Je kon dia's krijgen, hoe het er boven allemaal uitzag en zo. Nou, dat hebben wij nou gedaan. Dat was een idee van mijn zus. We hebben gewoon die kaartjes gekocht en die dia's en die boekjes. Nou, wij zijn vervolgens heel even verderop op het terrasje. Zijn wij gewoon in de schaduw gaan zitten met een koel drankje. Een paar Grieken erbij, nog hartstikke gelachen ook. Nou, en het mooiste was, er heeft gewoon helemaal niemand in de gaten gehad dat wij niet naar boven zijn geweest. Nee. Nee, maar weet je, maar er wordt ook helemaal niet goed op gelet daar. Nee, want zo stiekem waren wij niet weggelopen, maar ze hadden niks in de gaten gehad. Wij waren gewoon. Maar ze hadden niks in de gaten. Dus wij lachen natuurlijk dat wij zo makkelijk van die Acropolis af waren gekomen. Ja. Ja, want wij zagen in de verte het hele zootje nog bezig. En wij zaten lang en breed te pimpelen. Dus wij lachen natuurlijk. En trouwens, als er iemand was geweest die ons iets had willen maken van jullie zijn niet geweest, hup voort, jullie moeten nog. Dat had ons niks kunnen maken. Want ten eerste hadden wij zelf onze kaartjes afgescheurd. Dat was bewijs 1. Dat wij wel geweest zouden zijn. Ten tweede hadden wij die dia's. En ten derde hadden wij elkaar zitten overhoren met die jaartallen. Dus we konden ons echt nergens op pakken. Dus wij lachen natuurlijk. Dus ik zeg al tegen mijn zus. Ik zeg, nou, als dat zo doorgaat, dan zie ik het wel zitten, die vakantie. Dan vind ik het wel leuk. Dat was ook zo. Nee, dat is nog veel erger. Het was steeds erger. Toen, het was een paar dagen later, weet je. Dat zouden wij, romantisch, Grieks, authentiek, idyllisch, toeristisch gaan eten, weet je, in zo'n haventje, weet je, zo'n schilderachtig en toch een beetje pittoresk haventje. Ken je die haventjes? Weet je wel, daar heb je er echt duizenden van in Griekenland. Die altijd

op van die folders staan. Weet je, heb je zo'n haventje zo, met allemaal van die, nou ja, van die krakkemikkige rotbootjes, weet je wel. Die nieuwe jachten liggen dan om de hoek, die kan je niet zien. En die schilderachtige en toch een beetje pittoreske bootjes, die liggen dan zo in het zicht. Nou, en dan heb je allemaal van die eetentjes met druivenranken eromheen. En dan kan je dan, nou ja, koude witte wijn drinken en verse vis uit het vieze haventje eten en zo. En, nou ja, er zit zo'n man op zo'n bezoek aan te tokkelen, weet je. En dan kan je, of een Suzuki, weet ik veel. Nou ja. Nou ja, authentiek in ieder geval, weet je wel. En, nou ja, en dan kan je dan sirtakkie en servies goed stuk gooien, weet je wel. Zo'n authentiek Grieks, nou ja, toeristisch, idyllisch, ja, haventje, romantisch, weet je wel. Dus nou ja, dus wij vonden ook, als je nou toch in Griekenland bent, dan moet je toch ook een keer in zo'n haventje gaan eten, dat vind ik ook. Dat zei mijn zus ook, dus wij hadden gevraagd, wat? Waar we zo'n haventje konden vinden. Nou, er bleek een paar straten verderop, bleek er alleen te zijn. Nou, dat, ja. Nou, dus dat viel hartstikke mee, dus wij fluitend daar naartoe. Maar ja, toen komen wij eraan. Nou, dat hadden wij nou weer. Wij komen eraan. Nou, dat hadden wij weer. Ons haventje lag helemaal bij de zee. Ja, beneden, weet je. En dan ook niet zo'n een klein eentje naar beneden, maar iets van 2000 treden zo naar beneden. En dan niet zo'n gewone trap, maar zo'n in de rotsen uitgehakte Griekse mythologie trap, weet je wel. Ja, weet je, dat je helemaal struikelend zo met je pump, met van die prikstruiken zo naar beneden moest. Ja, en dat was nog niet eens zo erg, maar wij zagen onze ziel alweer dwalen. Dat wij midden in de nacht met een delirium en een begin van buiklopen ook weer helemaal naar boven moesten. Dus wij stonden zo'n beetje somber. Ja, naar dat haventje te kijken, dat het zo ver weg was, daar hadden we gewoon niet zo zin in. Hadden we gewoon niet zo op gerekend. En mijn zus die had ook niet zo zin. Die zegt, wat denk je dat het kost beneden? Ik zeg, nou ja, qua romantisch en idyllisch en zo, ik denk iets van, nou, 3000 petoties ongeveer, zoiets, ja. Ik weet niet precies wat die munteenheid daar was, maar ik dacht iets van 3000 petoties. Dus toen, toen had mijn zus weer zo'n goed idee, echt waanzinnig. Die zegt, kom eens hier met die portemonnee, wij hadden een gezamenlijke portemonnee. Zij pakt zo 2000 petoties uit die portemonnee, die gooit ze zo van die trap af naar beneden. Ze zegt, dan hebben ze dat te pakken, zien ze maar wat ze ermee doen, hoeven wij dat niet helemaal naar beneden te brengen. Nou, en toen hebben wij dat vervolgens boven bij een soort snackbarretje hebben wij hartstikke lekker gegeten. Voor 500 patoties. Hadden we nog eens een keer 500 patoties gewonnen, ook nog eens een keer. Nou, en het was hartstikke lekker. Ze hadden ook lekker koude witte wijn, verse kawasaki's en dingen, weet ik veel. Ja joh, nou, en ze kwamen met nog meer dingen aan, maar wij, nee, bedankt, Daihatsu en zo, wij er weer vandoor. Nou joh. Nou, wij waren echt, binnen een half uur, drie kwartier gewassen, geschoren, gegeten en gedronken, klaar. Nou, en wij liepen gewoon alweer over straat en wij kwamen langs het haventje. Nou, sommige mensen waren nog niet eens aan het sirtakkie toe. En wij liepen gewoon... Ja, ik weet wel waarom je naar de wc gaat. Je wil gewoon op de televisie. Oké, nou. Sodemieten, nou ja. Dus, ik ben al heel lang op tournee, maar er is nog nooit iemand zo pontificaal naar de wc gegaan. Maar goed. Nou goed, maar... Nee, maar dus, ik bedoel... Nou ja, dat wou ik zeggen. Dus wij liepen gewoon naar huis. Zo. Nou, wij kwamen langs het haventje, zeg ik. Ze waren nog helemaal niet klaar. En wij liepen gewoon alweer zo over straat. Dus wij weer lachen natuurlijk dat wij zo makkelijk van het haventje af waren gekomen, ja. En toen... het wordt steeds erger. Toen bleef mijn zus, die bleef opeens midden op straat zo... op weg naar het hotel, bleef ze stilstaan met zo'n hysterische blik in haar ogen. Die ken ik wel van haar. Ja, en die zegt, volgens mij moet het nog makkelijker kunnen. Ja. Nou ja, dus ik zeg ook, hoe dan? Want ik vond het echt al allemaal hartstikke makkelijk gaan. Nou, toen zegt ze, nou, weet je wat wij bijvoorbeeld morgen zouden kunnen gaan doen? Ik zeg, nee, ik zeg, misschien gaan we wel naar huis, dacht ik. Nee, ik bedoel, dan ben je in één keer klaar, maar dat was niet zo. Nee, ze zegt, nee, weet je wat wij bijvoorbeeld morgen zouden kunnen gaan doen? Wij zouden morgen op muilezel safari kunnen gaan. Dus ik zeg, nou ja, we zouden toch makkelijk, dan ga je niet de hele dag met zo'n hete ezel tussen je benen. Een beetje... Ik zeg, dat vind ik nou typische toppen van ongemakkelijk. Ik zeg, ga jij maar de hele dag je stuitje verbrijzelen op zo'n ezel? We zouden makkelijk, dan moet je nodig zoiets gaan doen. Maar ja, toen zegt mijn zus, die moest lachen, die zegt, nee, je moet ook opletten wat ik zeg. Ze zegt, wij zouden morgen op muilezel safari kunnen gaan. Maar ze zegt, we doen het niet. Ja, ik vond hem zo goed. Weet je wat wij gedaan hebben? We hebben in ons hotel, op ons balkon, hebben wij zo... Nou, de hele dag met onze voeten op de balustrade gezeten... zitten genieten dat wij niet op muilezel safari zijn gegaan. Nou joh, we hebben zo'n vakantie gehad, echt waar.
Of tenminste zo'n dag eigenlijk. En toen, en toen kregen we helemaal de smaak te pakken, want toen zijn we namelijk de dag erop, zijn we de hele dag zijn we niet gaan snorkelen. Nou, echt geweldig. En de dag daarop hadden we helemaal de smaak te pakken. Toen zijn we namelijk de hele dag zijn we... Nee, zijn we niet naar een ander eiland zijn we gehopt. Dat was ook zo goed, weet je wel. Dan moet je altijd morgens vroeg over de golven misselijk en braken met zo'n krakken, mikken, vissersbootje weer naar zo'n ander eiland hoppen, waar het gewoon weer precies hetzelfde is. Nou, wij hebben nog wel de weg gezet om nu voor 3:30 's morgens elkaar even aangekeken. En het hele bootje gewoon laten gaan, joh. Wij dachten eerst om onze bagage mee te geven, maar dat sloeg eigenlijk ook nergens op. Nee, dus het komt er eigenlijk op neer dat ik met mijn zus... Nou, eigenlijk zo'n beetje 3 weken lang met die voet op die balustrade gezeten op het balkon. Nou, we hebben af en toe wat patoties naar beneden gestolen. Nou jongen, we hebben echt een wereldvakantie gehad. Echt nergens last van gehad. Ik ga waarschijnlijk ook aanstaande zomer ga ik weer met mijn zus op vakantie, omdat het dus zo goed bevallen is. En aanstaande zomer willen we naar Turkije. Maar daar gaan we al niet eens meer heen.

0: ABBA op Connect en Kijk op de Samenleving. En money, money, money.
1: Kijk op de Samenleving, Infotheek.
0: Met de laatste berichtjes uit de regio. Stichting Lotgenotenkring Rouw en Verlies start in september weer met lotgenotenbijeenkomsten. Die zijn voor mensen die naasten hebben verloren. Denk aan het verlies van een partner, familielid of vriend. De lotgenotengroepen bestaan uit 6 maandelijkse bijeenkomsten onder leiding van een rouwbegeleider. Iedere keer staat een thema rondom rouw centraal en kunnen deelnemers ervaringen en praktische handvaten uitwisselen. Deelname staat voor iedereen die een dierbare heeft verloren, open, ook al is dit lang geleden. De bijeenkomsten zijn in Oosterbeek, Elst en Didam. En meer info en aanmelden kan via lotgenotenkring.nl.
2: De zusters Trappistinnen van Abdij Koningsoord houden zaterdag 1 augustus vanaf 11 uur 's ochtends een zogenaamde kloostermarkt. Dat is bij de abdij aan de Johanna Hoevenweg tussen Arnhem en Oosterbeek. De zusters verkopen op de kloostermarkt bij de abdij verschillende handgemaakte producten en bezoekers kunnen een kaarsje opsteken. Ook geven de zusters demonstraties en inloopworkshops en er is informatie over natuurbegraafplaats Koningsakker die aan het klooster grenst. De toegang tot de markt is gratis. En voor mensen die minder mobiel zijn, rijdt vervoer vanaf de parkeerplaats bij de natuurbegraafplaats naar de markt. Meer informatie over de markt staat op abdijkoningsoord.org.
0: Podium Doesburg houdt deze zomer 6 gratis concerten tijdens het Regio Rijn-Waal Studentenmuziekfestival. De optredens zijn van 30 juli tot en met 8 augustus. Doesburg werd in 2016 lid van Regio Rijn-Waal en is sindsdien een vaste locatie voor het festival. De stad stapte eind 2024 weliswaar uit het internationale samenwerkingsverband, maar de concertreeks in Doesburg gaat gewoon door. Muziekstudenten uit verschillende landen krijgen masterclasses in het Duitse Kleef en daarna treden ze live op in Doesburg. En de concerten zijn gratis toegankelijk. En meer info vind je op euregio.org.
2: Zevenaar en Arnhem zijn enkele gemeenten die dit jaar meedoen aan het project Troje 2.0. Dat is een initiatief van de provincie Gelderland om de cyberweerbaarheid van alle 51 Gelderse gemeenten te vergroten. Het programma helpt gemeenten om zich beter te beschermen tegen hackers en digitale aanvallen. En daarnaast is het de bedoeling dat de gemeentes voldoen aan de zogenaamde cyberbeveiligingswet en die wordt binnenkort van kracht. De wet verplicht gemeentes om maatregelen te nemen die het risico op cybercriminaliteit verkleinen en incidenten zoveel mogelijk voorkomen. De provincie biedt hiertoe de Cyber Challenge 2.0 aan. En in deze nieuwe versie is extra aandacht voor het bewustzijn voor digitale dreiging.
0: Theater Het Spaanse Peper brengt aanstaand weekend de voorstelling A Kiss to Build a Dream On. Dat is in het Wilgenbosje aan de Waal in Bemmel. Het stuk is een theatervoorstelling met live muziek rondom de vraag hoe lang liefde moet duren om echt te zijn en hoe lang deze liefde bij je blijft. Op de website spaanse-peper.nl vind je de exacte data en tijden van dit weekend.

0: The Human League op Connect en kijk op de samenleving en Don't You Want Me. Het is 8:58, tijd om dit programma af te sluiten. We blikken nog even terug. Wie hadden we als gast van de week? We hadden het Museum Arnhem aan de telefoon. Dat zoekt voor een nieuwe tentoonstelling Vrije Tijdskunstenaars. Kunst van mensen die in hun vrije tijd werken aan die kunst. En dat kan echt van alles zijn. Kirsten Doornbos van het museum was onze gast van de week en vertelde erover. Op de site van Museum Arnhem vind je meer informatie en kun je je kunstwerk aanmelden. Dat kan tot en met 16 augustus en de tentoonstelling is in november. En mocht je het gesprek nog even na willen lezen, zometeen om 9 uur staat op onze site rtvconnect.nl en onze app het interview in een artikel. Dus dan kun je nog even rustig nalezen en dan staan alle data ook wat goeder, beter vermeld. En we hadden ook de pennenstreker van Truus van der Woude, die borduurde in haar column verder op de vrije tijdskunstenaars in het spelen met woorden.
1: Bij het Filmhuis Zevenaar hadden we natuurlijk weer contact met Nan Hoestee. En zij vertelde onder andere dat er een kinderfilm voor de kinderen die vakantie hebben draait in het filmhuis. De film van Rutger, Thomas en Paco 2, waarbij hond Paco verandert in een poes. En dat wordt een heel mysterie, zo alles bij elkaar. In het tweede uur kon u luisteren naar Mariette Wiegink in gesprek met Theo Nieuwenhuis. De kijk op de nieuwe samenleving ging over de voedselcoöperatie. Brigitte Kaandorp ging op vakantie, alhoewel ze deed eigenlijk niet zoveel. Maar misschien is dat juist wel het heerlijke van vakantie. Niet zoveel doen en lekker uitrusten. En tot slot hoorde u onze infotheek nog. Dat was het voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne avond. En dat doe ik namens het team van vanavond. Tristan Scholten, Martin Meerleveld en Irene Brinkman. Mocht u nog op vakantie gaan, dan hele mooie tijd. En anders graag tot volgende week. Dan is er weer een kijk op de samenleving.

0: zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Nkata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, al dus één van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers, tussen de 13 en 17 jaar, kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt, bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Er is langs meerdere snelwegen

0: droog. 'S Middags is er volop zon met in het oosten en noordoosten nog wat wolken. De temperatuur varieert van zo'n 24 graden in het Waddengebied tot 30 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgenavond is het vrijwel helder en draait de wind naar het oosten. Na morgen volgt er zonnig, droog en vooral warm zomerweer. Met op woensdag en donderdag tropische temperaturen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen. Maar geen kerosine, omdat die markt te veel onder druk staat. De hoop is dat de prijzen hierdoor gaan zakken. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. En er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft, omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. En wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Zomer in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement uitgescholden en mishandeld. Aanleiding was waarschijnlijk zijn geaardheid. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. En de komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur, Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft, omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement uitgescholden en mishandeld. Aanleiding was waarschijnlijk zijn geaardheid. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. En de komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement uitgescholden en mishandeld. Aanleiding was waarschijnlijk zijn geaardheid. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. En de komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.